0: halen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Rijlschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Rijlschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van

Bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Wannick Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Het provinciebestuur hoort binnenkort hoeveel geld Flevoland in de toekomst krijgt uit het provinciefonds. In het slechtste geval loopt Flevoland elk jaar 20 tot 22 miljoen euro mis. En inwoners van Almere kunnen hun koopwoning straks eenvoudiger verduurzamen. De gemeente wil met een nieuw plan isoleren makkelijk maken en tegelijkertijd dieren zoals vleermuizen en huismussen beschermen. Meer nieuws uit de regio krijg je straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
3: Wannick Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van donderdag 11 juni. Goedemorgen Astrid.
1: En goedemorgen Roy.
4: Ja, het is vroeg hè?
1: Nou, het is al, ja, het is wel vroeg. Het is inderdaad 6:03, maar het is al licht buiten.
4: Kijk, ja, dat is fijn
1: ja.
4: Hè?
1: Ja, dat vind ik heerlijk.
4: Vind je dat fijn wakker worden?
1: Ik vind dat fijn wakker worden en ik rijd dan hier naartoe door de polder en dan zie je een beetje rozig licht zo overal boven de velden en denk, oh, wat is Flevoland mooi.
4: Ja, Flevoland is prachtig.
1: Ja, ja. 'Sochtends vroeg.
4: Vandaag in het nieuws bij Flevoland. Gisteren stond de 20-jarige Kevin V. voor de rechter. Volgens het OM heeft hij het dodelijk ongeluk veroorzaakt op de Noordermeerweg bij Rutte vorig jaar.
1: Ja, en het duurt nog even, maar in augustus begint het nieuwe seizoen voor Almere City FC. En tot die tijd wordt het Janmaarstadion verbouwd. Hoe het stadion er dan precies uit komt te zien, dat hoor je zo dadelijk.

0: Het is heerlijk wakker worden, hè, met Jackson Johnson. Die hangt ondersteboven in de vroegmorgen, upside down.
1: Het Openbaar Ministerie eiste gisteren 4 jaar cel tegen de 20-jarige Kevin V. Voor een dodelijk verkeersongeval op de Noordermeerweg bij Rutte. Na een avond stappen met vrienden vloog hij uit de bocht.
0: Volgens het OM is de Urker verantwoordelijk voor het ongeluk, omdat hij met te veel alcohol op achter het stuur is gekropen en 147 km per uur reed, terwijl daar maximaal 60 is toegestaan. Van de 5 inzittenden kwamen 2 om het leven en raakten de andere 3, waaronder Kevin zelf, zwaar gewond. Persofficier van Justitie Monique de Nooy over de eis.
2: Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank Lelystad een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dus dat betekent dat hij 1 jaar niet zou hoeven uitzitten als hij zich gedurende voor 2 jaar niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. En naast de gevangenisstraf heeft het Openbaar Ministerie een ontzegging van de rijbevoegdheid, dus een verbod om in de auto te stappen, geëist voor de duur van 5 jaar.
3: Ja, de forse eisen in ieder geval. Waarom dit, als u kijkt naar wat er toen gebeurd is, wat er blijkt naar onderzoek?
2: Laat ik beginnen om te zeggen dat dit geval dus sowieso verschrikkelijk is geweest, ook voor de verdachte. Neemt niet weg dat uit het politieonderzoek is gebleken dat de verwijten die de verdachte worden gemaakt echt van een buitencategorie zijn. Hij heeft met een gigantische snelheid gereden, had daarbij 8 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan is toegestaan voor een beginnende bestuurder. En dat heeft gemaakt dat wij, kijkende naar alle omstandigheden in het geval, maar met name naar de ernst van deze zaak, hebben gekozen voor deze strafeis.
1: Persofficier van Justitie Monique de Nooy was dat dus. In gesprek met verslaggever Rocher Dankelui.
0: En zo dadelijk krijgen we te zien hoe de verbouwing van het Janmarstadion in zijn werk gaat. Straks moeten daar 6.000 mensen in passen. Ja, hoe en waar dan precies? Je ziet en hoort het zo dadelijk hier.

0: Kan het nog hoger?
1: Eigenlijk niet. Nee. Maar mooi geplaybacked, Roy.
0: Dank je.
1: Ja,
0: fijn dat het geplaybacked was, hè? Niet echt, want...
1: Nee, dat had ik gelukkig nog geen klachten van de buren op de vroege morgen. Dat was Olivia Newton-John, die het zonder John Travolta ook prima naar haar zin had. Op het mooie plekje Xanadu.
0: Dan gaan we naar de Almere City. Voetbalclub Almere City werkt deze weken toe naar het nieuwe seizoen dat begin augustus begint. Het Jammerstadion, de thuishaven van de Almeerders, wordt in de komende weken verbouwd. Waardoor het straks plek biedt aan bijna 6000 toeschouwers.
1: Kleine tegenvallen wel, de verbouwing is nog niet afgerond en het nieuwe seizoen begint. Een verslag van Martijn de Groot.
2: Het is een race tegen de klok voor Almere City in de periode tussen de afgelopen play-offs in mei en de competitiestart van begin augustus. Heeft de club maar een paar weken om het stadion te laten groeien van 4200 plekken naar ruim 5800 plaatsen. Volgens algemeen directeur John Bes wordt er goed doorgepakt momenteel.
3: Nou, hard zoals je ziet. Om te beginnen met het veld achter ons. Dat is eruit gehaald, wordt opnieuw ingezaaid. De lange zijde hier achter ons, die is bijna ontmanteld. Het dak is eraf. Wordt straks hoger en dieper. En uiteindelijk zal ook de tribune achter ons, de staattribune, dezelfde behandeling gaan krijgen.
2: Liggen jullie een beetje op schema?
3: We hebben hier en daar wat tegenslagen gehad. Althans, de aannemer heeft wat tegenslagen moeten verwerken. Is daar wel goed mee omgegaan. En we zijn nu aan het inhalen, zeg maar.
2: Ja, en waar zat hem dat in?
3: Voornamelijk in leveranties. En in ook een procedure rondom constructie. Maar daar zijn we goed uitgekomen. En nu wordt er flink ingehaald.
2: Ja, en wat voor consequenties heeft dat voor de competitiestart? Want in eerste instantie wilden jullie helemaal klaar zijn met de verbouwing als het nieuwe seizoen zou beginnen.
3: Er zal wellicht wat overloop in zitten. De hele zomer wordt er heel hard doorgebouwd. We houden nu rekening mee dat bij de eerste thuiswedstrijd dat er nog wat bouwwerkzaamheden plaats zullen vinden. Dus dat we niet met volledig nieuwe capaciteit kunnen spelen. Maar vanaf de tweede competitiewedstrijd is die kans wel veel groter.
2: De volledige nieuwe capaciteit zal dus nog niet benut kunnen worden tijdens de eerste thuiswedstrijd tegen Jong PSV, die volgens het concept competitieprogramma gepland staat voor vrijdag 14 augustus.
3: En er was ook nog een scenario, dat was de worst case scenario, dat we misschien de eerste wedstrijd in een ander stadion zouden spelen. Nou, daar is gelukkig geen sprake van, dat kunnen we prima hier doen. Maar we beginnen inderdaad met een uitwedstrijd en zullen dan de tweede thuiswedstrijd hier spelen met een wat beperkte capaciteit. En daarna verwacht ik eigenlijk weer twee keer uit te kunnen spelen. Om vervolgens dan de vijfde competitiewedstrijd weer thuis te spelen. Dus ja. Op die manier heeft de KNVB ons ook geholpen om hier zo goed mogelijk klaar te zijn.
2: Het Jammerstadion groeit dus naar bijna 6000 toeschouwers. Het zal hier overigens niet bij blijven, want binnen 2 à 3 jaar hoopt de club haar thuishaven verder te kunnen uitbreiden.
3: Kijk, de stip aan de horizon hebben wij getekend in de zomer van 2030. En dat is uiteindelijk het eindpunt van ons lopende 5-jarenplan. En dan willen we uiteindelijk aansluiten bij de middenmoot van de Eredivisie op basis van omzet. Dus we hebben een doelomzet voor ons. En die kunnen we eigenlijk langs twee kanten kunnen we die behalen. Enerzijds door het creëren van transferresultaat. En anderzijds door het uitbreiden van het stadion. En uiteraard dan het vermarkten van die uitbreiding. Die gaat nu naar 6000. En om die doelomzet te halen zullen we uiteindelijk in een stadion van 8000 moeten spelen. Een vol stadion van 8000. Om dat ook daadwerkelijk te realiseren. En in 2030 daar te zijn waar we willen zijn.
2: Ja, en om wat voor een omzet gaat dat dan?
3: Ja, dan praat je over bijna 20 miljoen.

0: Volgens mij is dit een oudje van Ilse de Lange.
1: Ja,
0: dit is,
1: volgens mij ook.
0: Tussen de monsterhits eentje die we nog wat minder vaak gehoord hebben. Dus dat vinden we leuk om dan hier te draaien. Willing was dat.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Amerika heeft vannacht opnieuw Iran aangevallen. Er waren explosies op verschillende plekken in de buurt van de straat van Hormuz. Maar ook verder weg, in voorsteden van de hoofdstad Teheran bijvoorbeeld. President Trump had de aanvallen al aangekondigd. Hij wil zo Iran onder druk zetten om een deal te sluiten, zegt minister Hegseth van Defensie.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Iran zegt als reactie op de nieuwe aanvallen de straat van Hormuz volledig te sluiten. En het land viel de Amerikaanse basis aan in Jordanië, Bahrein en in Kuwait.
0: Ja, het is zover. De bal gaat rollen op het WK voetbal met vanavond de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal moet nog wel een paar dagen wachten voor Oranje begint zondag het toernooi. Dan spelen we tegen Japan. En bondscoach Ronald Koeman hoopt dat keeper Bart Verbrugge dan weer in het doel staat.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
0: Ja, een kneuzing dus. Mocht Verbrugge het niet halen, dan staat Mark Vlekken of Robin Roefs zondag onder de lat. Vlekken was in de afgelopen periode onder bondscoach Koeman de tweede keeper. Maar daarover is nu op dit moment geen duidelijkheid.
1: Nog meer over het WK-voetbal. Vanavond begint dat dus, zoals net Astrid zei. En Mexico is zeer goed voorbereid op het WK-voetbal. Dat zei de bondscoach Javier Aguirre. 67 is hij. Van het Mexicaanse elftal een dag voor de openingsceremonie bij een persconferentie in het Mexico City Stadium. De openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika begint om 9 uur, Nederlandse tijd, vanavond dus, in het nationale stadion van het land. Wat er ook gebeurt, de mensen zullen dit feest met ons meemaken. Alles wijst erop dat het goed zal gaan, zegt dus Aguirre.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Het provinciebestuur van Flevoland hoort binnenkort hoeveel geld de provincie in de toekomst krijgt uit het provinciefonds. In het slechtste geval loopt Flevoland elk jaar 20 tot 22 miljoen euro mis. Gedeputeerde Harold Hofstra zegt alles op alles te zetten om dat te voorkomen. Als de bijdrage fors lager uitvalt, dreigen bezuinigingen. Eind deze maand moeten de provincies samen met een voorstel komen voor een nieuwe verdeling van het geld. Inwoners van Almere kunnen hun koopwoning straks eenvoudiger verduurzamen. De gemeente wil met een nieuw plan isoleren makkelijker maken. En tegelijkertijd dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen beschermen. Door onderzoek op wijkniveau naar welke dieren er leven, hoeven bewoners straks niet meer zelf per huis een ecologisch onderzoek te laten uitvoeren in Almere. En festivalgangers op Lowlands kunnen deze zomer niet alleen muziek en theater beleven, maar ook meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld hun concentratie testen, een meetpil slikken voor onderzoek naar lichaamstemperatuur, of met een virtual reality bril een expeditie naar Antarctica maken. Lowlands vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 23 augustus. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen heeft aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op de Amerikaanse aanvallen van een paar uur eerder. Over schade en slachtoffers is niets bekend. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat dat aantal daalt. Vooral bij studenten uit Duitsland en China is een afname te zien.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze donderdagochtend heel aardig met zonnige perioden en een enkele wegtrekkende bui. In de loop van de ochtend en tijdens de middaguren ontstaan er steeds meer dikkere stapelwolken, maar die groeien niet uit tot enkele buien. Op de meeste plaatsen blijft het langere tijd droog en de temperaturen stijgen naar 16 tot 18 graden bij een meest matige wind uit een westelijke richting. In de loop van de middag en tijdens de avonduren neemt de bewolking verder toe op nadering van de storing en in de avond volgt er enige tijd regen.
4: Dankjewel. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, de 11-jarige Lisa uit Emmeloord die is kinderambassadeur van de natuur geworden.
5: Tuurlijk.
4: Ja, precies. Nou, wat ze er allemaal moet gaan doen, dat hoor je zometeen.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: En dan moet je eigenlijk ook nog zeggen higher and higher.
1: Ze is 11 jaar oud en ze is dol op natuur. En daarom is Lisa uit Emmeloord gevraagd om kinderambassadeur van de natuur te worden.
0: Ja, gisteren kreeg ze samen met andere jonge, enthousiaste natuurliefhebbers een IVN-certificaat. In de Meerpaal was dat, in Dronten. Lisa die flirt helemaal op als ze in het bos wandelt.
2: Elke dag is er weer wat nieuws in de natuur. Een nieuw plantje, een nieuw boompje, van alles. En ik vind de details eraan echt fantastisch.
3: Wat zie je dan allemaal als je heel goed kijkt?
2: Hele kleine slakjes, bloemetjes, kleurtjes.
4: Juist omdat Lisa zo dol is op onze flora en fauna, vroeg natuurorganisatie IVN haar en nog 10 andere enthousiastelingen om ambassadeur te worden voor de natuur. U hoort IVN-directeur Jan Dijsselbloem.
5: Onze leden zijn vaak wat ouder, verder in hun leeftijd. Dus hier is het hartstikke leuk dat we kindambassadeurs hebben. Dat we 11 kids hebben die enthousiast zijn over de natuur. En daar ook voor over willen leren. En ook andere kinderen weer mee willen nemen en te enthousiasmeren. Dat is precies wat we als IVN proberen te doen. Dus super tof dat Lisa en ook andere kids dat ook gedaan hebben.
4: Ja, ja. Dus aan haar de taak om haar leeftijdsgenootjes te enthousiasmeren voor de natuur.
5: Ja. Taak klinkt dan al een beetje zwaar, hè? Maar het is tof om te zien hoe leuk zij het vinden en dat ze hun eigen inspiratie eigenlijk ook door willen geven.
4: De afgelopen maanden werd Lisa onder hoede van het IVN de natuur ingestuurd om te leren over de vrije buitenwereld. Van alle ervaringen maakte ze aantekeningen.
2: Deze hele bladzijde staat vol over alles wat ik heb gezien bij de Oostvaardersplassen. En wat ik het meest te gek vond was de zeearend. En de ringslang.
4: En om zichzelf verder klaar te stomen als ambassadeur van de natuur volgde Lisa allerlei workshops.
2: We hebben nog een fotografieworkshop gedaan. En dat vond ik me echt heel erg gaaf.
4: Wat heb je allemaal gefotografeerd?
2: Vooral bloemen en planten. En soms een vlinder, maar die vloog dan weer net weg.
4: Ze voltooide haar opleiding met succes.
6: Alsjeblieft.
4: En gisteren ontving ze dan ook haar officiële certificaat.
2: Dat is het diploma dat ik mijn taak heb volbracht. Maar hier houdt het niet bij op en ik ga zeker hiermee door.
4: En wat ga je allemaal doen dan?
2: Ik ga mensen alsnog vertellen dat de natuur super belangrijk is. En ik ga er zelf vooral ook op letten en zo. Rond Emmeloord alles op de fiets doen. En vroeger douchte ik letterlijk een uur lang. Nu doe ik dat ook korter.
4: En verder wil Lisa mensen uitnodigen om vooral te genieten van de natuur.
2: Kijk, gewoon, luister en help een handje.
0: Goed advies van Lisa was dat. Inmiddels komt het nieuws binnen, want bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanmorgen brand uitgebroken, zo rond 6:15. De brandweer heeft groots ingezet en een van onze collega's, Herre, is onderweg. Ja. Die horen we zo om te kijken hoe het nu is ter plekke.
1: Ja, zeker.
7: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Bente heet ze en dit is haar nieuwe single met de makkelijk aftelbare titel 3, 2, 1. Oh. En dit wilde ik doen. Ja.
1: Bij de parenclub aan het Kopschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Gebeurde rond 6:15. De brandweer heeft meteen groots ingezet. En ook blusteams opgeroepen uit heel de regio. Verslaggever Herre Zwart is daar op dit moment. Herre, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Roy.
1: Wat is de situatie op dit moment daar?
2: Nou, de situatie is dat het hoofdgebouw van de swingersclub Party Players volledig in brand staat. En de brandweer heeft besloten ook niet meer te gaan blussen, want er is geen houden meer aan. Alle aandacht is nu gericht op het behouden van een bijgebouw. Het is meer te zien als een opslag. Er staan garageboxen. Maar de brand is zeer groot en er brandt over een grote afstand van het pand. De vlammen slaan uit het dak. De voorkant van de gevel is al bijna helemaal weg. En ja, er is geen enkele activiteit van de brandweer op dit moment. Behalve overleg, hoe gaan we het doen om te voorkomen dat de brand overslaat?
0: Ja, de brandweer heeft wel meteen een grootse ingezet. Dus er zijn blusteams opgeroepen uit onder andere Dronten en Zwifter Band. Maar het wordt nu al wat rustiger, begrijp ik van jou.
2: Nou ja, kijk, er is nog wel wat werk aan de winkel. Omdat het andere gebouw, dat ligt er op een meter of 10, 15 van het brandende gebouw af. En dat willen ze natuurlijk wel proberen te redden. Dus het is nu eerst even overleg en dan kijken hoe ze dat straks gaan fixen.
0: En nog niks bekend over het ontstaan?
2: Nee, ik ben zelf ook net aanwezig. En woordvoering van brandweer is ook onderweg. Dus die zal misschien iets meer kunnen vertellen. Maar ga er maar vanuit dat, dat nog wel eventjes duurt voordat bekend wordt wat de oorzaak van de brand is.
1: Zie je ook heel veel omstanders?
2: Nee, dat valt op zich wel mee. Ik kwam hier aanrijden en toen kwam er een vrouw aanlopen met een hondje. Die was dat beest aan het uitlaten. Ze keek mij aan, ik keek haar aan. En toen gingen de oogjes een klein beetje naar beneden. Zo van, oké, de veelbesproken parenclub in Lelystad staat in brand. Ja, en daar is ook wel wat over te zeggen natuurlijk. Want de gemeente Lelystad heeft een aankoop gedaan van het gebouw voor 4 miljoen. Om ervoor te zorgen dat het pand en in ieder geval de bedrijfsvoering van de parenclub, dat die hier zou verdwijnen, zodat er op het Kopschip even iets verderop woningbouw kan plaatsvinden. Ja, een seksclub en een woningbouw, ja, dat verhoudt zich niet heel erg goed tot elkaar. Dus de gemeente heeft wilde de club overnemen voor 4 miljoen euro. En dat heeft nogal wat vragen veroorzaakt binnen de gemeenteraad. Dan moet ik zeggen dat ik uit mijn actuele kennis niet precies weet of nou het koopcontract getekend is of niet. En wie hier nu eigenlijk het slachtoffer van is.
0: Ik denk niet dat wij de enigen zijn die dat aan het nakijken zijn op dit moment. Ja. In ieder geval zodra er meer over bekend is. Of natuurlijk over het verloop van de brand. Dan hoor je het hier. Dankjewel, Herre Zwart.

0: Marty Pello met leuke stekeltjes haar. De zanger van Wet, Wet, Wet was dat. En de rest van Wet, Wet, Wet hoorde je ook natuurlijk. Love is all around.
1: Dan, wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Nieuwsuur ging het over fraude in de oliehandel. In de Rotterdamse haven worden internationale handelaren voor miljoenen opgelicht. Ze willen olie kopen, betalen voor opslaglocaties en ontdekken vervolgens dat ze zijn bedrogen. Alleen al in de eerste 5 maanden van dit jaar is er voor 2 miljoen euro gefraudeerd. Volgens oliehandelaar Roger Berk komt er veel kijken bij een oliedeal.
2: En wat de moeilijkheid is, is dat je eigenlijk verstand moet hebben van een heleboel zaken. Je moet verstand hebben van logistiek, verhaal, je verschepingen, hoe werkt dat dan? Je moet ook in de aankomsthaven moet je ook allerlei zaken weten. Ja, het is best wel een ingewikkeld spelletje.
1: Marijn van Schoten van Havenbedrijf Rotterdam vergelijkt de fraude met een vorm van oplichting die veel mensen zullen herkennen.
3: Dat is een soort van marktplaatsfraude, alleen dan XL. Dus er zijn mensen, kwaadwillenden, die handelen in niet bestaande partijen olie of niet bestaande overslagruimte in die grote terminals om mensen op te lichten. Dus eigenlijk financieel gewin eruit te halen.
0: De documentaire De Duistere Kant van Forum voor Democratie laat zien wat er gebeurt achter de schermen bij die partij. Voor de documentaire sprak Omroep Pound met mensen die jarenlang betrokken waren bij Forum voor Democratie. Joey Rademaker was lid van de jongerenafdeling en nauw betrokken bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Hij vertelt hoe hij de partij nu ziet.
4: Het is een secte. Op het moment dat je dat verlaat, word je verstoten en uitgekost. En krijg je bedreigingen, DM's. Hou ze maar door.
5: En de secteleider is?
4: Freek Jansen.
5: Voor de jongeren?
4: Voor de jongeren en voor misschien de groep die er wat meer boven komt, is het Thierry Baudet, maar ook Thierry Baudet luistert naar Freek.
0: Ja, je hoorde ook documentairemaker Sarah Bakker in dit stukje. In Pauw en de Wit vertelde zij dat FVD'ers die de partij verlaten dus vaak te horen krijgen dat ze verraders zijn. En uit vrees voor de reacties wilden daarom veel van de geïnterviewden niet in beeld komen.
6: De 14 mensen die zich on the record hebben uitgesproken. Ik heb tientallen mensen over de hele linie van Forum voor Democratie gesproken. Dus echt de hele linie, ook voormalig partijprominenten, et cetera. Zeggen zij, ik durf het niet om me uit te spreken op beeld. Want ik wil gewoon niet dat ik met naam en toenaam bekend ben voor de reacties die gaan komen. En dat zie je ook bij het aankondigen van bijvoorbeeld een promo of wat dan ook. Je ziet dat het online heel veel losmaakt.
0: Directeur van Justice for Prosperity en oud-AIVD'er Jelle Posma merkt op dat vaak wordt gezegd dat Forum voor Democratie banden heeft met extreem rechts.
7: Daar zitten we dus zelf nu al in een soort normalisering. Dit is extreem rechts. Dus de banden met Erkenbrand en dergelijke. Maar dat is zo belangrijk, want we moeten accepteren dat we extreem rechts nu in de Tweede Kamer hebben. Ja. Dat is een schokkende constatering. Voor sommigen die er al lang op zitten, die vinden dat niet schokkend. Maar ik denk dat we dat daarom ook zo belangrijk, die documentaire, voor de kijker thuis.
0: Ja, en tot zover over die documentaire. Tot zover ook de wat we gemist hebben gisteren.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, hebben we nog een nieuws over orgeljoken.
1: Ja, dat is altijd leuk.
0: Ja, precies. Maar dat nu nog niet, daar komen we later dan even op terug.

0: Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik sta met een kaartje in mijn hand en er staat op groeten uit het Waterloopbos.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Om allemaal te bekijken. En... Oh, hoor je dat?
4: Ja, prachtige donderklap.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Toen werd ik ponstypiste. Dat kan ook niemand nou meer zich meer voorstellen, een ponstypiste.
2: Maar wat doe je dan?
5: Ja, ponskaarten, dus net als typen.
1: Dit is Flevoland.
2: Er zit hier een knopje, een groen knopje. Mag je op drukken dan, denk ik. Mag ik het doen?
5: Ja.
2: Oké, dan ga ik het zo. Oh.
0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft groots ingezet en blusteams zijn opgeroepen uit de hele regio. Later meer hierover. En het provinciebestuur hoort binnenkort hoeveel geld Flevoland in de toekomst krijgt uit het provinciefonds. In het slechtste geval loopt Flevoland elk jaar 20 tot 22 miljoen euro mis. Meer nieuws uit de regio. Krijg je zo.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
11: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
10: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
12: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
10: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Flevoland Zwakker van donderdag 11 juni. Er woedt een grote brand bij de Parenclub aan het Kofschip in Lelystad. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd afbranden. Verslaggever Herre Zwart die komt zo met een update.
9: En gisteren stond de 20-jarige Kevin V. voor de rechter. Volgens het OM heeft hij het dodelijke ongeluk veroorzaakt op de Noordermeerweg bij Rutte vorig jaar. Straks meer erover.
14: Dit is een uittip.
15: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip.
16: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
22: Hebbes. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Shepherd met een liedje dat als titel de strijdkreet Geronimo draagt.
1: Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Gebeurde rond 6:15. De brandweer heeft meteen groots ingezet en allerlei blusteams opgeroepen uit de hele regio. Onder Dronten en Zwifterband. Verslaggever Herre Zwart die is daar op dit moment. Herre, wat is op dit moment de situatie bij de parenclub?
2: De situatie op dit moment bij de parenclub is dat het uitslaand is. Goed uitslaand. Het staat volledig in de brand. En de brandweer heeft ook besloten om dit niet meer te gaan blussen. Het is onhoudbaar. Alle aandacht is nu gericht op een gebouw wat er vlakbij staat. Om dat te behouden, daar staan nu grote waterstralen op. En dat voorkomt dat die brand kan overslaan naar dat gebouwtje. De brand zelf is ontstaan waarschijnlijk in een klein gebouwtje naast het hoofdgebouw van de parenclub. En dat is overgeslagen op het gebouw. En ja, zoals je kunt zien als je kijkt naar het beeld van deze brand, het is gewoon onhoudbaar. En brandweerlieden die staan er ook bij. Zo van oké, we laten het gecontroleerd uitbranden. Het is wel opletten, want er staan gasflessen binnen. En ik heb nu al een paar keer gehoord, een flinke explosie. En één keer is het zelfs gebeurd dat een groot stuk metaal door de lucht vloog. En gelukkig viel die op een meter of 15 van mij af. Maar het is niet ongevaarlijk om hier te zijn.
0: Er is nog steeds niet duidelijk hoe dat ontstaan is, hè, in dat bijgebouwtje.
2: Nee, dat is absoluut nog niet duidelijk. Het is ook nog maar zeer vers. Het is 6:15 zo'n beetje gemeld. Het is nu iets over 7:00. De brandweer kan nog helemaal niets zeggen over de oorzaak. Dat zal later moeten blijken uit onderzoek. De brandweer zelf is hier aanwezig met 3 tankauto-spuiten, zoals het dan zo mooi heet. Dat zijn brandweerwagens waar ze water uit kunnen tappen. En er is groot watertransport opgeroepen. En dat haalt dan water uit een nabijliggend vismeer. En dat is nog even afwachten voordat ingezet kan worden.
0: En jij vertelde eerder al dat de gemeente blij is als dit pand weg is, hè?
2: Ja, dat is zeker het geval. Kijk, hier in dit gebied van het Kofschip is woningbouw gepland. En een seksclub past niet dichtbij woningbouw. Dus de gemeente die heeft besloten om het gebouw op te kopen voor 4 miljoen. Dat heeft politiek nogal wat vraagtekens veroorzaakt. Misschien niet zozeer de aankoop zelf, maar de moment waarop. Er zou een debat plaatsvinden in de gemeenteraad over de aankoop hiervan. En de wethouder had zijn handtekening al gezet voordat het debat was begonnen. En dat is natuurlijk heel erg raar. Er was heel veel haast kennelijk bij om dit te doen. Dus de gemeente is nu eigenaar van een pand dat afvikt nu.
0: Ja, nou jij houdt de ontwikkelingen daar in de gaten. Vanuit de wijde omgeving zien we rookwolken.
2: Ja, het is van kilometers afstand is het te zien. Het gaat ook om flinke rookpluimen die omhoog gaan. En gelukkig staat er niet heel veel wind. Dus omliggende omgevingen denk ik niet dat zij er veel last van hebben.
1: En je zei het net al, hè? Ze laten het gewoon gecontroleerd uitbranden. De brandweer is inderdaad wel aan het blussen. Wat zijn ze precies aan het doen? Het nabijgelegen gebouw beschermen, hè?
2: Ja. Al het water wordt nu gespoten op het naastgelegen gebouw. Om te voorkomen dat de vlammen daarop inslaan. En volgens mij gaat het wel lukken, want de afstand is wel redelijk groot. En de voorzijde van het gebouw waar eerder de grote brand was, dat is nu een stuk minder geworden.
1: Verslaggever Herre Zwart bij de brand dus bij de parenclub aan het Kofschip. Dankjewel.
0: De 20-jarige Kevin V. hoorde gisteren een celstraf van 4 jaar tegen zich eisen vanwege het veroorzaken van het ongeluk op de Noordermeerweg bij Rutte vorig jaar. Meer daarover hoor je zo dadelijk.

0: Ik heb geen gratis koffie gekregen van Harry Styles. Maar ik was er wel, hè, bij een van
1: de
0: concerten. Ik was er.
1: Hoe was dat?
0: Ja, het was leuk. Ja, het was niet zo heftig leuk als de vorige. Dat was één groot festival van kleur en plezier.
1: En dat was dus nu niet zo?
0: Dat was niet zo. Het was gewoon nu wel best wel een sterk, maar simpel concert. En American Girls, wat we nu hoorden, was wel een meezinger, hoor. Kijk. In dat hele stadion.
1: Die heb je helemaal meegezongen.
0: Ja, ik ook.
1: Heel goed. Ja, heel goed.
0: Nu ook weer.
1: We gaan naar het weer van vandaag. Wat voor weer gaat het vandaag worden? Jeroen Elverink van Weerplaza weet dat. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik zie frisse temperaturen.
2: Ja, klopt. De temperatuur ligt nu rond de 10 graden. En zo rond de klok van 9, rond de graad of 13. Nu komt er nog vrij veel zon voor, maar er ontstaan ook stapelwolken. En heel lokaal kan er vanmiddag een bui voorkomen. Maar het is toch echt wel een stuk droger dan de voorgaande dagen.
1: Ja, en dat is natuurlijk fijn. Gaan we dan ook verderop in de week meer droog krijgen? En meer droogte krijgen? Of gaan we ook nog veel regen zien?
2: Ik denk dat we ook nog veel regen gaan zien, want vanmiddag neemt de bewolking toe. De temperatuur loopt op naar 17 graden bij een meest matige westenwind. En vanavond is het dan bewolkt en regenachtig. En ook komende nacht is het niet veel beter met perioden met regen. En ja, morgen zijn er ook wel droge momenten, maar de bewolking heeft de overhand. Dus nu en dan valt de regen en dan wordt het zo'n 18 graden.
0: Is het, dit is toch een beetje normaal voor de tijd van het jaar, of zitten we toch aan de lage kant?
2: We zitten nog steeds aan de lage kant. Normaal gesproken mogen temperaturen van 21 of 22 graden verwachten. Nou, die zitten nu nog even niet in mijn meerdaagse. Maar als we vooruit gaan kijken, dan komen we volgende week wel echt een heel ander weerbeeld tegen. Die echt wel meer aan juni doet denken dan het huidige oktoberweer.
0: Ja, dus... Oh, ik zie het al. Ik zie op jouw kaartje, Jeroen, na maandag echt zomer.
2: Ja, dan komt de zomer toch echt alweer terug. Dinsdag waarschijnlijk een graad of 23. En daarna gaan we misschien nog wel verder omhoog.
0: Oh, lekker.
1: Zouden we dan ook weer boven de 25 uitkomen?
0: Uiteindelijk wel.
2: Ja, wie weet. Maar eerst moeten we dus nog even de zure appel heen.
1: Ach, dan laten we dat maar doen. Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel. Dan gaan we naar het nieuws. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren 4 jaar cel tegen de 20-jarige Kevin V. Voor een dodelijk verkeersongeval op de Noordermeerweg bij Rutte. Na een avond stappen met vrienden vloog hij uit de bocht.
0: Volgens het OM is de Urker verantwoordelijk voor het ongeluk, omdat hij met te veel alcohol op achter het stuur is gekropen. En hij reed 147 kilometer per uur, terwijl het daar maximaal 60 is toegestaan. Van de 5 inzittenden kwamen 2 om het leven en raakten de andere 3, waaronder Kevin zelf, zwaar gewond. Persofficier van Justitie Monique de Nooy hoor je over de eis.
3: Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank Lelystad een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dus dat betekent dat hij 1 jaar niet zou hoeven uitzitten als hij zich gedurende voor 2 jaar niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. En naast de gevangenisstraf heeft het Openbaar Ministerie een ontzegging van de rijbevoegdheid, dus een verbod om in de auto te stappen, geëist voor de duur van 5 jaar.
4: Ja, de forse eisen in ieder geval. Waarom dit? Als je kijkt naar wat er toen gebeurd is, wat er blijkt naar onderzoek.
3: Laat ik beginnen om te zeggen dat dit geval dus sowieso verschrikkelijk is geweest, ook voor de verdachte. Neemt niet weg dat uit het politieonderzoek is gebleken dat de verwijten die de verdachte worden gemaakt echt van een buitencategorie zijn. Hij heeft met een gigantische snelheid gereden, had daarbij 8 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan is toegestaan voor een beginnende bestuurder. En dat heeft gemaakt dat wij, kijkende naar alle omstandigheden in het geval, maar met name naar de ernst van deze zaak, hebben gekozen voor deze strafeis.
1: Persofficier van Justitie Monique de Nooy was dat in gesprek met verslaggever Roger Dankerlui.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: wegblijven hoor. Nooit gaan wandelen op Heartache Avenue. De meeste net, hoorde je.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Amerika heeft vannacht opnieuw Iran aangevallen. Er waren explosies op verschillende plekken in de buurt van de straat van Hormuz. Maar ook verder weg, in voorsteden van de hoofdstad Teheran bijvoorbeeld. President Trump had de aanval al aangekondigd. Hij wil zo Iran onder druk zetten om een deal te sluiten, zegt minister Hexet van Defensie.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Iran zegt als reactie op de nieuwe aanvallen de straat van Hormuz volledig te sluiten. En het land viel Amerikaanse bases aan in onder andere Jordanië, Bahrein en Kuwait.
0: En de bal gaat rollen op het WK voetbal met vanavond de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het Nederlandse elftal moet nog wel een paar dagen wachten. Voor Oranje begint het toernooi zondag. Dan spelen we tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat de keeper Bart Verbrugge dan wel weer in het doel staat.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag, maar we zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
0: Ja, Bart Verbrugge heeft dus een kneuzing. Mocht hij nou niet in het doel kunnen staan, dan vinden we daar Mark Vlekke of Robin Roefs zondag. Vlekke was in de afgelopen periode onder bondscoach Koeman de tweede keeper, maar daarover is op dit moment voor het WK nog geen duidelijkheid.
1: Een grote ceremonie gisteravond bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegende de Jezus Christus toren van het beroemde bouwwerk van Gaudí. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend. Daarna was er muziek en vuurwerk.
4: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
0: Vuurwerk.
1: Ja, dat is dus vuurwerk inderdaad.
0: En applaus.
1: Goed dat je dat nog even zegt.
0: Ja.
1: Ja, die inzegening van de Sagrada Familia die valt samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí.
0: Ik ben er dus net nog geweest bij de Sagrada Familia.
1: Het is mooi, hè?
0: Ja, en toen was het nog lang niet af trouwens. Dus nog steeds, denk ik, we moeten de plintjes nog, zou ik zeggen. Maar weet je hoe die Gaudí is overleden 100 jaar geleden?
1: Ja, hij liep toch naar achter om zijn bouwwerk te bekijken en kwam zo onder een tram.
0: Ja, ja. Heel erg.
1: Heel zielig.
0: Heel verdrietig.
1: Ja, hij heeft het dus nooit afgezien. Nou, wij ook nog niet. Maar nee. Dat heeft de zijde. Ja. Maar als je daar binnen bent, de ramen zijn heel erg mooi, van allemaal gekleurd glas.
0: Ja,
1: zo, hè?
0: Ja.
1: Het is echt een soort regenboog daarbinnen. Dat is zo mooi.
0: Ja, en het is ook nog weer, de ene kant is rood en de andere kant blauw. Heeft allemaal betekenis, maar het is zo.
1: Oh, is dat zo? Oh.
0: Ja,
1: ja, ik heb gewoon daar niet op gelet. Maar
0: ik heb de tour gedaan.
1: Oh ja, oh, met, jij liep met zo'n koptelefoontje rond en zo'n klein apparaatje. Ja. En,
0: ja, okay. Ja. En buiten heel goed opgelet met oversteken bij de trams.
1: Dat moet je zeker doen.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Gebeurde rond 6:15. De brandweer heeft meteen groots ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio, waaronder Dronten en Zwifterband. Ook is er een groot watertransport onderweg, zodat er meer bluswater gebruikt kan worden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En de SGP op Urk is niet blij met het antwoord op een brief over dakloosheid. De kerken in het dorp hebben aangegeven te willen helpen met dakloosheid. Maar het antwoord daarop is veel te mager, vindt de SGP. De kerkgenootschappen zeggen te willen kijken wat er mogelijk is, zoals voorlichting. Ook vragen ze om eventuele financiële steun en een noodnummer. Wethouder Brouwer geeft aan de kerken serieus te nemen. Toch is dit onvoldoende voor de SGP, die beterschap wil en die zegt erop terug te komen. En de gemeente Almere gaat jongeren zogenoemde stopberichtjes sturen om het delen van filmpjes van ruzies en vechtpartijen tegen te gaan. Volgens de gemeente kunnen zulke video's leiden tot schaamte, wraakacties en nieuwe geweldsincidenten. Het project, dat de naam GRID heeft gekregen, wordt gecombineerd met voorlichting op scholen door jeugdagenten en BOA's. En in september volgt er een evaluatie. En tot zover het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het nog zonnig, maar al snel ontstaan stapelwolken. En vanmiddag kan een enkele bui vallen. Uiteindelijk neemt ook de bewolking toe en de temperatuur loopt op naar 17 graden. En daarbij zit de meest matige westenwind. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur daalt niet meer zo hard als de voorgaande nachten. Uiteindelijk zien we minimaal.

0: van een graad of 13. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
1: Zometeen in Flevoland is wakker. Het duurt nog wel even, maar in augustus dan begint het nieuwe seizoen voor Almere City FC. Tot die tijd wordt hun stadion, het Jan Maarn Stadion, verbouwd. Hoe dat eruit komt te zien, hoor je zometeen.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Als jij degene bent achter het stuur, dan zit je dus in die driver's seat, bezongen door sniffende tears.
1: Voetbalclub Almere City werkte deze week toe naar het nieuwe seizoen dat begin augustus begint. Het Janmarstadion, de thuishaven van de Almeerders, wordt in de komende weken verbouwd, waardoor het straks plek biedt aan bijna 6000 toeschouwers.
0: Wel een kleine tegenvaller. De verbouwing is nog niet helemaal klaar en het nieuwe seizoen begint. Een verslag van Martijn de Groot.
2: Het is een race tegen de klok voor Almere City in de periode tussen de afgelopen play-offs in mei en de competitiestart van begin augustus. Heeft de club maar een paar weken om het stadion te laten groeien van 4200 plekken naar ruim 5800 plaatsen. Volgens algemeen directeur John Bes wordt er goed doorgepakt momenteel.
3: Nou, hard zoals je ziet. Te beginnen met het veld achter ons. Dat is eruit gehaald, wordt opnieuw ingezaaid. De lange zijde. Hier achter ons, die is bijna ontmanteld. Het dak is eraf. Wordt straks hoger en dieper. En uiteindelijk zal ook de tribune achter ons, de staattribune, dezelfde behandeling gaan krijgen.
2: Liggen jullie een beetje op schema?
3: We hebben hier en daar wat tegenslagen gehad. Althans, de aannemer heeft wat tegenslagen moeten verwerken. Is daar wel goed mee omgegaan. En we zijn nu aan het inhalen, zeg maar.
2: Ja, en waar zat hem dat in?
3: Voornamelijk in leveranties. En in ook een procedure rondom constructie. Maar daar zijn we goed uitgekomen. En nu wordt er flink ingehaald.
2: Ja, en wat voor consequenties heeft dat voor de competitiestart? Want in eerste instantie wilden jullie helemaal klaar zijn met de verbouwing als het nieuwe seizoen zou beginnen.
3: Er zal wellicht wat overloop in zitten. De hele zomer wordt er heel hard doorgebouwd. We houden nu rekening mee dat bij de eerste thuiswedstrijd dat er nog wat bouwwerkzaamheden plaats zullen vinden. Dus dat we niet met volledig nieuwe capaciteit kunnen spelen. Maar vanaf de tweede competitiewedstrijd is die kans wel veel groter.
2: De volledige nieuwe capaciteit zal dus nog niet benut kunnen worden tijdens de eerste thuiswedstrijd tegen Jong PSV, die volgens het concept competitieprogramma gepland staat voor vrijdag 14 augustus.
3: En er was ook nog een scenario, dat was het worst case scenario, dat we misschien de eerste wedstrijd in een ander stadion zouden spelen. Nou, daar is gelukkig geen sprake van, dat kunnen we prima hier doen. Maar we beginnen inderdaad met een uitwedstrijd en zullen dan de tweede thuiswedstrijd hier spelen met een wat beperkte capaciteit. En daarna verwacht ik eigenlijk weer twee keer uit te kunnen spelen. Om vervolgens dan de vijfde competitiewedstrijd weer thuis te spelen. Dus ja. Op die manier heeft de KNVB ons ook geholpen om hier zo goed mogelijk klaar te zijn.
2: Het Janmarstadion groeit dus naar bijna 6000 toeschouwers. Het zal hier overigens niet bij blijven, want binnen 2 à 3 jaar hoopt de club haar thuishaven verder te kunnen uitbreiden.
3: Kijk, de stip aan de horizon hebben wij getekend in de zomer van 2030. Dat is uiteindelijk het eindpunt van ons lopende 5-jarenplan. En dan willen we uiteindelijk aansluiten bij de middenmoot van de Eredivisie op basis van omzet. Dus we hebben een doelomzet voor ons. En die kunnen we eigenlijk langs twee kanten kunnen we die behalen. Enerzijds door het creëren van transferresultaat. En anderzijds door het uitbreiden van het stadion. En uiteraard dan het vermarkten van die uitbreiding. Die gaat nu naar 6000. En om die doelomzet te halen zullen we uiteindelijk in een stadion van 8000 moeten spelen. Een vol stadion van 8000. Om dat ook daadwerkelijk te realiseren. En in 2030 daar te zijn waar we willen zijn.
2: Ja, en om wat voor een omzet gaat het dan?
3: Ja, dan praat je over bijna 20 miljoen.

0: ze vliegen binnenkort hier naartoe. Vanuit Korea staan ze dan in Antwerpen. Cat's Eye, die hier in Nederland vooral bekend zijn van dit liedje. Maar als je een beetje bij de jeugd kijkt, dan kunnen ze hele albums van ze meezingen. Ik alleen deze. Gabriella dus.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. De documentaire De Duistere Kant van Forum voor Democratie laat zien wat er gebeurt achter de schermen bij de partij. Voor de documentaire sprak Omroep Pound met mensen die jarenlang betrokken waren bij Forum voor Democratie. Joey Rademaker was lid van de jongerenafdeling en nauw betrokken bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing in 2021. Hij vertelde hoe hij de partij nu ziet.
2: Het is een secte. Op het moment dat je dat verlaat, word je verstoten en uitgekotst. En krijg je bedreigingen, DM's. Hou zo maar door.
3: En de secteleider is?
2: Freek Jansen.
3: Voor de jongeren?
2: Voor de jongeren en voor ja, misschien de groep die er wat meer boven komt, is het Thierry Baudet, maar ook Thierry Baudet luistert naar Freek.
1: In Pauw en de Wit vertelde documentairemaker Sarah Bakker, die je net ook hoorde, dat FVD'ers die de partij verlaten vaak te horen krijgen dat ze verraders zijn. Uit vrees voor de reacties wilden daarom veel van de geïnterviewden niet in beeld komen.
4: De 14 mensen die zich on the record hebben uitgesproken, ik heb tientallen mensen over de hele linie van Forum voor Democratie gesproken, dus echt de hele linie, ook voormalig partijprominenten, et cetera. Zeggen zij, ja, ik durf het niet om me uit te spreken op beeld. Want ik wil gewoon niet dat ik met naam en toenaam bekend ben voor de reacties die gaan komen. En dat zie je ook bij het aankondigen van bijvoorbeeld een promo of wat dan ook. Je ziet dat het online heel veel losmaakt.
1: Directeur van Justice for Prosperity en oud-AIVD'ers Jelle Posma merkt op dat vaak wordt gezegd dat Forum voor Democratie banden heeft met extreem rechts.
5: Daar zitten we dus zelf nu al in een soort normalisering. Dit is extreem rechts. Dus de banden met Erkenbrand en dergelijke. Maar dat is zo belangrijk, want we moeten accepteren dat we extreem rechts nu in de Tweede Kamer hebben. Ja. Dat is een schokkende constatering. Voor sommigen die er al lang op zitten, die vinden dat niet schokkend. Maar ik denk dat we dat daarom ook zo belangrijk, die documentaire, voor de kijker thuis.
0: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de onverwachte en mogelijk oudste debutant ooit op het WK voetbal. Social media ster Orgel Joke. Van de FIFA kreeg ze een bijzondere uitnodiging. Als het Nederlands elftal de 16e finale bereikt, mag zij vooraf in het stadion het publiek opzwepen. Orgel Joke zei trouwens niet meteen ja.
6: Ik moest er wel eens even goed over nadenken hoor. Want mijn zoon die belde in eerste instantie van ja, maar ik heb een mail gekregen. Maar ik denk echt dat het een grapje is. Hij zegt dus ik ga het even terug mailen. Hij zegt maar dat en dat heb ik gehoord, dat je gevraagd wordt om daar te spelen. En uiteindelijk werd dat hebben ze met elkaar een Zoom-gesprek gehad, een meeting. En daar kwam het tot uitzien dat het dus inderdaad waar was.
0: Ja, degene die dat bedacht heeft, die was wel goed wakker. Orgel Joke voelt zich nu vereerd.
6: Het is niet normaal. Als je 77 word ik zaterdag. En dat je dat dan mag doen.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV.
1: Ik wil nu ook gewoon dat Nederland de 16e finale bereikt. Ja. Dit wil ik zien.
0: Ja, qua voetbal maakt het me niet zoveel uit.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar Orgel Joke, die zij, internationaal gaat.
1: Zij is zo lief en leuk. En, ja.
0: Feestje wordt dat.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik sta met een kaartje in mijn hand. En er staat op groeten uit het Waterloopbos.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Om allemaal te bekijken. En... Oh, hoor je dat?
3: Ja, prachtige donderklap.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Toen werd ik ponstypiste. Dat kan ook niemand nou meer zich meer voorstellen, een ponstypiste.
1: Maar hoe je dan?
4: Ja, ponskaarten, dus net als typen.
0: Dit is Flevoland.
1: Er zit hier een knopje, een groen knopje. Mag je op drukken dan, denk ik. Mag ik het doen?
4: Ja.
1: Oké, dan ga ik het zo. Oh.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Bij de Parenclub aan het Kostschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken, rond 17:45. De brandweer is groots ingezet en er is watertransport onderweg, zodat er meer bluswater gebruikt kan worden. Meer nieuws over de brand zo dadelijk. En de SGP op Urk is niet blij met het antwoord op een brief over dakloosheid. De kerken in het dorp hebben aangegeven dat ze willen helpen, maar het antwoord dat ze kregen, vindt de SGP te mager. Meer nieuws uit de regio hoor je straks.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Mirjam Boekraat met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
11: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
10: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
12: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
10: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staan 6 files in onze regio. Te beginnen op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baarn en Naarden doe je er 25 minuten langer over. De linkerrijstrook is daar dicht. Een vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten doe je er 6 minuten langer over. De A28 dan Zwolle-Amersfoort tussen het Harde en Afrit Elspeet 5 minuten. De N50, Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, doe je er 5 minuten lang over. De andere kant op, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 10 minuten. De N331 dan, Emmeloord-Zwolle, tussen Serenbroek en de Frankhuizerallee, doe je er 5 minuten langer over. En nog een file op de N703, Lelystad, Almere de Vaart, tussen de A6 en de tussen de Vaart en Zuid, doe je er 10 minuten langer over. Is er ook nog een flitser gezien? Die staat in Luttelgeest op de N351. Daar word je gecontroleerd bij hectometerpaal 44,7. Zometeen in Flevoland is wakker. Er woedt een grote brand bij de Parenclub aan het Kofschip in Lelystad. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd afbranden. En verslaggever Herre Zwart die komt zo met een update.
1: En gisteren stond de 20-jarige Kevin V. voor de rechter. Volgens het OM heeft hij het dodelijk ongeluk veroorzaakt op de Noordermeerweg bij Rutte vorig jaar. Straks meer daarover.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
16: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
17: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
16: Echt?
17: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
20: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Niemand is perfect, maar Davina Michel wel bijna. Nobody is perfect.
1: Er woedt een grote brand bij de Parenclub aan het Kofschip in Lelystad. Brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd afbranden.
0: Verslaggever Herre Zwart, die staat bij de Parenclub. Herre, het is nu vooral veel rook en wat minder vuur, begrijp ik.
2: Ja, dat is wel even anders dan een goed een uur geleden. Toen sloegen de vlammen hier echt heel groot uit het dak en uit de gevels. Ja, de brand is nu grotendeels klaar eigenlijk. Het is niet dat het het werk is van de brandweer, want die heeft het gecontroleerd laten uitbranden. Sterker nog, ze hebben de voordeur opengezet om ervoor te zorgen dat je een betere trek krijgt in het pand, zodat er meer hitte ontstaat in het gebouw. En daardoor stijgt de rook gemakkelijker omhoog. En als gevolg van weinige wind die er is, is er eigenlijk geen enkele overlast voor de omgeving.
0: Okay, je kunt wel in de hele polder ongeveer zien waar het brand is. De rookpluimen zijn enorm. En ik zie achter jou nu de brandweer. Nou, die gaan naar huis, denk ik.
2: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is. Er staat nog een beetje een intern bouwsel. En voor de rest is er eigenlijk heel weinig meer over. Dus het is straks een shovel er tegenaan. En dan is de Parenclub verleden tijd.
0: Is het pand daarnaast nu veilig?
2: Ja, het pand daarnaast is veilig. Er wordt nog altijd water opgezet. Maar gelukkig zijn de vlammen niet overgeslagen van het brandende gebouw naar het bijgebouw wat ernaast staat.
1: Is er al iets bekend over waar de brand is ontstaan en hoe die is ontstaan?
2: Nou, de brand zou ontstaan zijn bij een bijgebouwtje langs zij de Parenclub. Wat de oorzaak daarvan is, is niet bekend. Maar dat kleine brandje heeft ervoor gezorgd dat het uiteindelijk iets groter is geworden en is overgeslagen op het hoofdgebouw van de Parenclub.
0: En is er al een reactie van de gemeente?
2: Nou, ik heb hier nog niemand gezien van de gemeente. Dus ik denk dat ze zich nog aan het beraden zijn op een reactie. Want ik denk wel dat die er moet komen. Het is namelijk zo dat de Parenclub is overgenomen door de gemeente, omdat hier in de omgeving woningbouw gepland staat. En het is niet erg handig om een seksclub te hebben naast woningbouw. Dus de gemeente heeft besloten om het gebouw over te nemen. Dus te kopen voor 4 miljoen. Dat heeft nogal wat vragen veroorzaakt binnen de gemeenteraad. Er zou een debat hebben plaatsgevonden over deze overname. Alleen de wethouder had zijn handtekening al gezet voordat het debat plaatsvond. Dus ja, dan is er geen weg meer terug. Dus de gemeente heeft nu te maken met een afgebrand gebouw hier achter mij.
0: En dan gebeurde het allemaal even voor 6 vanmorgen. Er waren geen mensen in de Parenclub toen, hè?
2: Nou, niet dat ik weet. Toen ik hier aankwam, dat zal 6:50 zijn geweest. Dus kort na het ontstaan van de brand, trof ik hier niemand aan. Ik weet niet of een mensen tot zo laat in de nacht in een Parenclub blijven. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar er zijn in ieder geval geen mensen gewond geraakt hier.
0: Nee, dat is duidelijk. Dankjewel. Herre Zwart was dat bij de Parenclub aan het Kofschip in Lelystad. Of tenminste, wat daarvan over is.

0: Ja, de kaartjes voor Bruno Mars zijn een stuk meer gewild dan de kaartjes voor Harry Styles waren. Er is nog steeds niet aan te komen. Hij is binnenkort in Nederland. I Just Might van Bruno Mars.
1: Gaan we vandaag nog een beetje regen zien in onze provincie? We vragen het aan Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jazeker, ja. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Ah. Deze ochtend is het nog wel droog met veel ruimte voor de zon, maar de bewolking neemt al langzaam toe. En zeker vanmiddag zou er lokaal een bui kunnen vallen, maar het is nog lange tijd droog. En er komen echt een stuk minder buien voor dan de voorgaande dagen. De temperatuur loopt op naar 17 graden, maar daarbij staat de meest matige westenwind.
1: Ja, en 17 graden is niet heel erg zomers, hè?
2: Nee, dat is echt wel onder de maat. De temperatuur mag normaal gesproken 21 of 22 graden bereiken. Daar zitten we 4 of 5 graden onder, dus ja, dat is echt wel cool. En vanavond wordt het niet veel beter, want dan raakt het bewolkt en volgt er snel regen. Zeker later vanavond is het flink regenachtig en komende nacht ook. De temperatuur daalt onder het wolkendek naar een graad of 12. En ja, ook morgen blijft het vaak bewolkt. In de ochtend lange droge periode, maar in de middag gaat het weer regenen. En dan wordt het zo'n 18 graden.
1: En het weekend, gaan we dat een beetje droog doorkomen?
2: Ja, het wordt eigenlijk alleen maar beter. Zaterdag nog een paar buien. Ook zondag misschien in de Noordoostpolder nog een bui. Maar voor de rest is het toch echt wel droog bij 18 graden. Volgende week dan komt de zomer terug. Dan gaat de temperatuur weer naar 20 graden of meer. Misschien dat we midden volgende week naar 25 graden gaan.
1: Kijk, daar kijk ik naar uit. Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren 4 jaar cel tegen de 20-jarige Kevin V. voor een dodelijk verkeersongeval op de Noordermeerweg bij Rutte. Na een avond stappen met vrienden vloog hij uit de bocht. Volgens het OM is de Urker verantwoordelijk voor het ongeluk, omdat hij met te veel alcohol op achter het stuur is gekropen en 147 km per uur reed, terwijl daar maximaal 60 is toegestaan. Van de 5 inzittenden kwamen 2 om het leven en raakten de andere 3, waaronder Kevin zelf, zwaar gewond. Persofficier van Justitie Monique de Nooy over de eis.
3: Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank Lelystad een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dus dat betekent dat hij 1 jaar niet zou hoeven uitzitten als hij zich gedurende voor 2 jaar niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. En naast de gevangenisstraf heeft het Openbaar Ministerie een ontzegging van de rijbevoegdheid, dus een verbod om in de auto te stappen, geëist voor de duur van 5 jaar.
4: Ja, de forse eisen in ieder geval. Waarom dit? Als u kijkt naar wat er toen gebeurd is, wat er blijkt naar onderzoek.
3: Laat ik beginnen om te zeggen dat dit geval dus sowieso verschrikkelijk is geweest, ook voor de verdachte. Neemt niet weg dat uit het politieonderzoek is gebleken dat de verwijten die de verdachte worden gemaakt echt van een buitencategorie zijn. Hij heeft met een gigantische snelheid gereden, had daarbij 8 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan is toegestaan voor een beginnende bestuurder. En dat heeft gemaakt dat wij, kijkende naar alle omstandigheden in het geval, maar met name naar de ernst van deze zaak, hebben gekozen voor deze strafeis.
0: Persofficier van Justitie Monique de Nooy was dat in gesprek met onze verslaggever Rocher Dankelui.

0: Ja, vlieg als een vogel. On the wings of a nightingale. De Everly Brothers waren dat.
1: De berichten buiten Flevoland. In Helmond is vannacht een plofkraak gepleegd op een geldautomaat. Meerdere panden en auto's in de straat hebben flinke schade opgelopen. Deze verslaggever woont er vlakbij.
2: Ik werd vannacht rond 4 uur wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik. En ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Het was dus geen droom. Op straat lag veel glas en ander materiaal. De bakkerij naast de geldautomaat heeft ook veel schade opgelopen en blijft voorlopig dicht. Bij onder meer een kapsalon zijn de ramen kapot. Het is niet bekend of er ook geld is buitgemaakt bij de plofkraak.
0: In de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal staat het omstreden grensbeleid van de Trump-regering opnieuw in de schijnwerpers. Zo mocht een topscheidsrechter uit Somalië de Verenigde Staten niet in, werd een Iraakse spits urenlang vastgehouden door de grenspolitie en waren supporters uit Iran die ineens niet meer en waren er supporters uit Iran die ineens niet meer welkom waren. Maar volgens KNVB-directeur Van Leeuwen moet dit WK bij Oranje over voetbal gaan en niet over politiek.
3: We zijn een klein landje. Op de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. En wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terecht wijst. En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen en niet de voetbalbond.
0: Mm-hmm. Volgens Van Leeuwen is de KNVB voorzichtiger geworden na het vorige WK. Dat was natuurlijk in Qatar.
1: Het ministerie van Defensie maakt steeds vaker informatie over nieuw materieel niet openbaar. Een deel van de Kamer klaagt over de geheimzinnigheid en wil meer openheid. Volgens staatssecretaris Boswijk kan dat niet meer, want de vijand kijkt ook mee.
4: Ik denk dat we daar veel te naïef in zijn geweest vroeger. Dat wij dat je gewoon kon narekenen wat voor voertuigen we kochten, wat voor raketinstallaties, hoeveel munitie, wanneer dat werd geleverd. En ik denk dat we dat helaas in deze tijd gewoon niet meer kunnen delen.
1: Boswijk zegt dat hij de Kamer wel vertrouwelijk op de hoogte houdt van defensie aankopen, in het geheim dus. En dat betekent dat de informatie niet in openbare debatten mag worden gebruikt.
0: Ja, en het zal je niet ontgaan zijn. Het WK voetbal begint vanavond. De openingswedstrijd vindt plaats in Mexico-stad. En daar gaf FIFA-voorzitter Infantino ook zijn eerste persconferentie sinds 3 jaar. Hij praatte een half uur lang aan 1 stuk door. En uiteindelijk had hij het ook nog even over die Somalische scheidsrechter die Amerika niet in mocht.
5: We don't control everything. We try to solve everything. But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what.
0: Hij zegt eigenlijk hetzelfde als Van Leeuwen dus. Wij zijn niet de koning van de wereld. En we gaan er dus niet over, zei Infantino. In Mexico-stad is trouwens nog niet echt sprake van feest op straat, zag de Volkskrant. Er hangt wel her en der wat versiering, maar er zijn nog niet veel buitenlandse voetbalfans. En de Mexicanen grijpen het toernooi vooral aan om te protesteren tegen het drugsgeweld en de vele vermissingen in het land. En tot zover de berichten van buiten onze provinciegrenzen.

0: hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
14: Flevoland met het regionieuws.
15: Bij de Parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Gebeurde rond 17:15. De brandweer heeft meteen grootse ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio, waaronder Dronten en Zwifterband. Er is een groot watertransport verstuurd om meer bluswater te gebruiken, maar inmiddels is het pand bijna volledig uitgebrand en is het naburige pand veilig. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De SGP op Urk is niet blij met het antwoord op een brief over dakloosheid. De kerken in het dorp hebben aangegeven te willen helpen bij dat onderwerp. Het antwoord daarop is veel te mager, vindt de SGP. De kerkgenootschappen zeggen te willen kijken wat er mogelijk is, zoals voorlichting, en vragen om eventuele financiële steun en een noodnummer. Wethouder Brouwer geeft aan de kerken serieus te nemen, maar de SGP vindt dit een onvoldoende reactie. Ze willen beterschap en zeggen erop terug te komen. En de gemeente Almere gaat jongeren zogenoemde stopberichtjes sturen om het delen van filmpjes van de ruzies en vechtpartijen tegen te gaan. Volgens de gemeente kunnen zulke video's leiden tot schaamte, wraakacties en nieuwe geweldsincidenten. Het project, dat de naam GRID heeft gekregen, wordt gecombineerd met voorlichting op scholen door jeugdagenten en BOA's. En in september volgt er dan een evaluatie. En tot zover het nieuws uit de regio.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat op gegaan naar aanleiding van een mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het nog zonnig, maar al snel ontstaan stapelwolken en vanmiddag kan een enkele bui vallen. Uiteindelijk neemt ook de bewolking toe en de temperatuur loopt op naar 17 graden en daarbij zit de meest matige westenwind. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur daalt niet meer zo hard als de voorgaande nachten. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 13. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
18: Dankjewel Jeroen. Dan de ANWB verkeersinformatie. 8 files in onze regio, te beginnen op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen

0: Afrit Soest en Blaricum doe je er 5 minuten langer over. De A27 dan, Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knopend Rijnsweerd, 5 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 10 minuten. De A28 dan Zwolle-Amersfoort de andere kant op, Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst daartussen, 10 minuten vertraging. Dan gaan we naar de N-wegen, de N50, Zwolle-Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 5 minuten. De N305 dan Dronten-Almere, tussen Almere-Hout en de A6, 15 minuten. De N331 Emmeloord-Zwolle tussen Serenbroek en de Frankhuizenallee doe je er 5 minuten lang over. En er staat nog een file op de N703 Lelystad-Almere-de-Vaart tussen de A6 en tussen de Vaarten-Zuid. Doe je er 10 minuten lang over. De weg is daar afgesloten vanwege een ongeluk. Flitsers zijn niet gezien, maar zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Zometeen in Flevoland is wakker. Het duurt nog wel even. Het is pas in augustus. Dan begint het nieuwe seizoen voor Almere City FC. Maar tot die tijd wordt het Janmaar Stadion verbouwd. Hoe dat stadion eruit komt te zien en of het op tijd afkomt, dat hoor je zometeen.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, uiteindelijk is het genetisch. Dat is een vrije vertaling van Running in the Family, level 42.
1: Voetbalclub Almere City werkt deze weken toe naar het nieuwe seizoen. En dat begint in begin augustus. Het Janmar Stadion, de thuishaven van de Almere's, wordt de komende weken verbouwd, waardoor het straks plek biedt aan bijna 6000 toeschouwers.
0: Maar er is wel een kleine tegenvaller. De verbouwing is nog niet helemaal af als dat nieuwe seizoen begint. Een verslag van Martijn de Groot.
2: Het is een race tegen de klok voor Almere City in de periode tussen de afgelopen play-offs in mei en de competitiestart van begin augustus. Heeft de club maar een paar weken om het stadion te laten groeien van 4200 plekken naar ruim 5800 plaatsen. Volgens algemeen directeur John Bes wordt er goed doorgepakt momenteel.
3: Nou, hard zoals je ziet. Om te beginnen met het veld achter ons. Dat is eruit gehaald, wordt opnieuw ingezaaid. De lange zijde. Hier achter ons, die is bijna ontmanteld. Het dak is eraf. Wordt straks hoger en dieper. En uiteindelijk zal ook de tribune achter ons, de staattribune, dezelfde behandeling gaan krijgen.
2: Liggen jullie een beetje op schema?
3: We hebben hier en daar wat tegenslagen gehad. Althans, de aannemer heeft wat tegenslagen moeten verwerken. Is daar wel goed mee omgegaan. En we zijn nu aan het inhalen, zeg maar.
2: Ja, en waar zat hem dat in?
3: Voornamelijk in leveranties. En in ook een procedure rondom constructie. Maar daar zijn we goed uitgekomen. En nu wordt er flink ingehaald.
2: Ja, en wat voor consequenties heeft dat voor de competitiestart? Want in eerste instantie wilden jullie helemaal klaar zijn met de verbouwing als het nieuwe seizoen zou beginnen.
3: Er zal wellicht wat overloop in zitten. De hele zomer wordt er heel hard doorgebouwd. We houden nu rekening mee dat bij de eerste thuiswedstrijd dat er nog wat bouwwerkzaamheden plaats zullen vinden. Dus dat we niet met volledig nieuwe capaciteit kunnen spelen. Maar vanaf de tweede competitiewedstrijd is die kans wel veel groter.
2: De volledige nieuwe capaciteit zal dus nog niet benut kunnen worden tijdens de eerste thuiswedstrijd tegen Jong PSV, die volgens het concept competitieprogramma gepland staat voor vrijdag 14 augustus.
3: En er was ook nog een scenario, dat was het worst case scenario, dat we misschien de eerste wedstrijd in een ander stadion zouden spelen. Nou, daar is gelukkig geen sprake van, dat kunnen we prima hier doen. Maar we beginnen inderdaad met een uitwedstrijd. En zullen dan de tweede thuiswedstrijd hier spelen met een wat beperkte capaciteit. En daarna verwacht ik eigenlijk weer twee keer uit te kunnen spelen. Om vervolgens dan de vijfde competitiewedstrijd weer thuis te spelen. Dus op die manier heeft de KNVB ons ook geholpen om hier zo goed mogelijk klaar te zijn.
2: Het Janmar Stadion groeit dus naar bijna 6000 toeschouwers. Het zal hier overigens niet bij blijven, want binnen 2 à 3 jaar hoopt de club haar thuishaven verder te kunnen uitbreiden.
3: Kijk, de stip aan de horizon hebben wij getekend in de zomer van 2030. En dat is uiteindelijk het eindpunt van ons lopende 5-jarenplan. En dan willen we uiteindelijk aansluiten bij de middenmoot van de Eredivisie op basis van omzet. Dus we hebben een doelomzet voor ons. En die kunnen we eigenlijk langs twee kanten kunnen we die behalen. Enerzijds door het creëren van transferresultaat. En anderzijds door het uitbreiden van het stadion. En uiteraard dan het vermarkten van die uitbreiding. Die gaat nu naar 6000. En om die doelomzet te halen zullen we uiteindelijk in een stadion van 8000 moeten spelen. Een vol stadion van 8000. Om dat ook daadwerkelijk te realiseren. En in 2030 daar te zijn waar we willen zijn.
2: Ja, en om wat voor een omzet gaat het dan?
3: Ja, dan praat je over bijna 20 miljoen.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: De Bee Gees met een heel wijs advies, zou ik zeggen. You should be dancing, je zou moeten dansen. Je hoort het bij Flevoland is wakker.
1: En dan nu een overzicht van wat je eventueel gemist hebt gisteravond op radio en televisie. De documentaire, de duistere kant van Forum voor Democratie. Die laat zien wat er gebeurt achter de schermen bij de partij. Voor de documentaire sprak Omroep Pound met mensen die jarenlang betrokken waren bij Forum voor Democratie. Joey Rademaker was lid van de jongerenafdeling en nauw betrokken bij de campagne voor Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Hij vertelt hoe hij de partij nu ziet.
2: Het is een secte. Op het moment dat je dat verlaat, word je verstoten en uitgekost. En krijg je bedreigingen, DM's. Hou ze maar door.
3: En de secteleider is?
2: Freek Jansen.
3: Voor de jongeren?
2: Voor de jongeren en voor ja, misschien de groep die er wat meer boven komt, is het Thierry Baudet. Maar ook Thierry Baudet luistert naar Freek.
1: In Pauw en de Wit vertelt documentairemaker Sarah Bakker dat de FVD'ers die de partij verlaten vaak te horen krijgen dat ze verraders zijn. Uit vrees voor de reacties wilden daarom veel van de geïnterviewden niet in beeld komen.
3: De 14 mensen die zich on the record hebben uitgesproken, ik heb tientallen mensen over de hele linie van Forum voor Democratie gesproken, dus echt de hele linie, ook voormalig partijprominenten, et cetera. Zeggen zij, ja, ik durf het niet om me uit te spreken op beeld. Want ik wil gewoon niet dat ik met naam en toenaam bekend ben voor de reacties die gaan komen. En dat zie je ook bij het aankondigen van bijvoorbeeld een promo of wat dan ook. Je ziet dat het online heel veel losmaakt.
1: Directeur van Justice for Prosperity en oud-AIVD'er Jelle Posma merkt op dat vaak wordt gezegd dat Forum voor Democratie banden heeft met extreem rechts. En dat is niet de correcte uitdrukking.
4: Daar zitten we dus zelf nu al in een soort normalisering. Dit is extreem rechts. Dus de banden met Erkenbrand en dergelijke. Maar dat is zo belangrijk, want we moeten accepteren dat we extreem rechts nu in de Tweede Kamer hebben. Ja. Dat is een schokkende constatering. Voor sommigen die er al lang op zitten, die vinden dat niet schokkend. Maar ik denk dat we dat daarom ook zo belangrijk, die documentaire, voor de kijker thuis.
0: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de onverwachte en mogelijk oudste debutant ooit op het WK voetbal, social media ster Orgel Joke. Van de FIFA kreeg ze een bijzondere uitnodiging. Als het Nederlands elftal de 16e finale bereikt, ja, dan mag zij voorafgaand in het stadion het publiek opzwepen. En Orgel Joke, die zei niet meteen ja.
5: Ik moest er wel eens heel even goed over nadenken, hoor. Want mijn zoon die belde in eerste instantie van, ja, maar ik heb een mail gekregen, maar ik denk echt dat het een grapje is. Hij zegt, dus ik ga het even terugmailen. Hij zegt, maar dat en dat heb ik gehoord, dat je gevraagd wordt om daar te spelen. En uiteindelijk werd dat hebben ze met elkaar een Zoom-gesprek gehad, een meeting. En daar kwam het tot uitzien dat het dus inderdaad waar was.
0: Maar ja, uiteraard, ze voelde zich wel enorm vereerd.
5: Het is niet normaal. Als je 77 word ik zaterdag. En dat je dat dan mag doen.
1: Ja, leuk.
0: Dat is leuk. Ja, ik wil dat zien.
1: Inderdaad.
0: Dus goed voetballen.
1: Ja. Wij vinden het belangrijk dat Nederland goed speelt, zodat we Orgel Joke kunnen zien spelen.
0: Ik heb al mijn support shirtjes gekocht. Dus,
1: je Orgel Joke shirt?
0: Nee, van Oranje. Maar als dit zo gaat gebeuren, dan ga ik ook Orgel Joke merchandise kopen.
1: Oké, ja. Nou, dan ben ik er ook voor. Ja, ja hoor, ja, dan sluit ik me bij jou aan.
0: Een hele grote piano waarschijnlijk op zo'n shirt of zoiets.
1: Ik denk een orgel.
0: Oh ja, sorry. Maar ze doet altijd op een piano natuurlijk. Ja.
1: Ja, en dat waren de berichten die je misschien gemist hebt gisteravond. In dit geval op televisie en op radio. En zo dadelijk is Marco hier met Flevoland Muziekland.
6: Let's go, girls.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is. Er staat nog een beetje een intern bouwsel. En voor de rest is er eigenlijk heel weinig meer over.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Neemt niet weg dat uit het politieonderzoek is gebleken dat de verwijten die de verdachten worden gemaakt echt van een buitencategorie zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kijk, gewoon, luister en help een handje.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: En goedemorgen, het is tijd voor het nieuws uit Flevoland. Ik ga even kijken of ik dat ook zo snel kan vinden hier in het systeem. Jazeker. Dus nog eventjes opstarten. Op deze vroege ochtend bij de padenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 17:15. Brandweer heeft meteen groots ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio. De 11-jarige Lisa uit Emmeloord is benoemd tot kinderambassadeur van de natuur. Samen met 10 andere Flevolandse kinderen kreeg ze een certificaat van natuurorganisatie IVN.
4: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 16:45 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
9: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 16:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
8: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman.
7: Nou, dan de verkeersinformatie. Excuses, er gaat hier het een en ander niet helemaal goed. Dat bedoel ik dus. Oh, hij is er nu wel. Ja, nou. De A6, Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en Zwifterband. 70 minuten vertraging, 7 kilometer stilstaand verkeer komt door een ongeluk. Dan de A27, Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd, 4 minuten. De N50, Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen, 4. 22 minuten vertraging op de N305, rond de Almere tussen Almere-Hout en de A6. 2 kilometer stilstaand verkeer komt door een defect voertuig. Dan 8 minuten oponthoud op de N331, Emmeloord-Zwolle tussen Serenbroek en de Frankhuizer Allee. 8 minuten en de N703, Lelystad-Almere de Vaart, tussen de aansluiting met de A6 en tussen de Vaart de Zuid. Daar is de weg afgesloten, komt door een ongeval. En dan is er ook nog een snelheidscontrole en die kom je tegen op de Larsendreef in Lelystad. In beide richtingen staan ze daar. En ja, dat is het eigenlijk voor nu. En zometeen natuurlijk lekkere muziek hier bij Flevoland Muziekland. We gaan beginnen met de jazz and the only way is up.
4: Almere.
10: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het Meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
15: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
19: Met Marco Verhagen.

Alex Warren, Fever Dream en daarvoor Jazz and The Only Way Is Up. Op deze 11 juni, het is bijna 13 minuten over 9. Goedemorgen allemaal, van harte welkom bij Flevoland Muziekland. Een uurtje gezelligheid op de radio, nou ja, de hele dag eigenlijk. Maar dit uur is natuurlijk wel heel erg leuk. Heb je gisteren een leuke avond gehad? Laat het eventjes weten via WhatsApp 0320 28 50 50. Misschien win je wel een heel mooi Omroep Flevoland zomer t-shirt. Laat gewoon eventjes weten wat je hebt gedaan. Heb je tv gekeken, naar serie gekeken, film gekeken? Heb je iets anders gedaan? Tot op zekere hoogte wil ik alles weten. 0320 28 50 50. Laat het eventjes weten. Misschien bel ik je straks in de uitzending even. En win jij zo'n ontzettend leuk Omroep Flevoland zomer t-shirt. En dan maak je echt de blitz on the beach. Ja, ik had het aan het begin van het uur zo'n uurtje Muziekland muziek kiezen. Vind ik altijd leuk. En ik kies hetzelfde liedje als ik een paar weken geleden ook al heb gekozen. Het is nu een paar weken uit. In België is de grote hit aan het worden. Isabelle A. Ze brak in de jaren 90 door. Met hits als Hé, Lekker Beest. En Ik Weet Wat Ik Wil. En ze groeide uit tot een van de populairste Vlaamse artiesten van haar generatie. Bij ons heet het Beste Zangers. Maar in België heet het Liefde voor Muziek. Dat deed ze in 2017 mee. En ze bereikte daarmee opnieuw een breed publiek. En ze is nu helemaal terug met een gloednieuwe single. Ik vind het een heerlijke plaat. Ik blijf draaien. Smeek maar niet om mij. Bijzonder hitgevoelig. Misschien ook in Nederland. Hier is

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Komt een programma over haar, hè? Over Aretha Franklin. Het programma Soul Sister. Sherman Rouse en Thijs van Nieuwkerk, die daarmee sinds 2022 voor het eerst weer op televisie te zien is. Zij treden in het voetspoor van deze Aretha Franklin. En ja, ze gaan dan allerlei plekken in de VS bezoeken die een prominente rol speelden in het leven van soulzangeres Aretha Franklin. Wie weet wordt het een succesvolle comeback, maar je weet het maar nooit natuurlijk. We gaan naar het spelletje van Kiek, want die maakt elke dag een succesvolle comeback. En vandaag vloog hij over band. Er was een campermeeting betoeterd. Ongeveer 400 mensen die kwamen daar aan de Schoterweg samen om een uitgebreid weekendprogramma bij te wonen. En ja, daar zit natuurlijk een verschilletje in. En als je dat weet, dan mag je bellen met 0320 28 50 50. En als ik zo kijk, dan gebeurt er een hoop. Hè. Ik zie geen 400 mensen, maar die zullen achter de camera hebben gestaan waarschijnlijk. Ik zie wel een parasol. Ik zie wat mensen zitten genieten van een heerlijk... Nou, wat is het? Een ijscappuccino, denk ik, of zoiets. Betoeterd staat er ook op een bord. Ik zie wat campers staan. Ah, ik zie het al. Ja. Zo kom je lastig omhoog of omlaag. Dat is de hint die ik geef. Zo kom je lastig omhoog of omlaag. Kijk goed naar de foto's. Dat kun je doen op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Daar mag je ook meteen het antwoord doorgeven. Op onze Facebookpagina zie je de foto ook. En als je nu de televisie aanzet, als je radio luistert bijvoorbeeld, zie je hem ook groot op je scherm. En misschien is dat makkelijk, want dan kun je tot in detail de foto bekijken. Zie je het verschil? Mag je ook bellen met 0320 28 50 50. Het gaat dus over twee foto's van de meeting betoeterd in band. En de hint is, zo kom je lastig omhoog of omlaag. Ik denk dat hij goed te doen is. Speel mee, je kan mooie prijzen winnen.

beroemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen

0: Vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Goedemorgen, het is bijna 9:50. Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 17:45. De brandweer heeft meteen een groots ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio, waaronder Dronten en Zwifterband. Ook is er een groot watertransport ingezet, zodat er meer bluswater gebruikt kan worden. De brand is ontstaan in een bijgebouw en sloeg over naar het hoofdgebouw van de seksclub. Dat was niet meer te redden. De brandweer laat het nu uitbranden en concentreert zich op het beschermen van het naastgelegen pand. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De 11-jarige Lisa uit Emmeloord is benoemd tot kinderambassadeur van de natuur. Samen met 10 andere Flevolandse kinderen kreeg ze een certificaat van natuurorganisatie IVN. De kinderen volgden de afgelopen maanden workshops over natuur, fotografie en storytelling. Als ambassadeur wil Lisa andere kinderen enthousiast maken voor de natuur. Volgens haar is er buiten elke dag weer iets nieuws te ontdekken. En festivalgangers op Lowlands kunnen deze zomer niet alleen maar naar muziek en theater, maar ook meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld hun concentratie testen, een meetpil slikken voor onderzoek naar lichaamstemperatuur, of met een virtual reality bril een expeditie naar Antarctica maken. Lowlands vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 23 augustus. En dit was ons nieuws. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze app en de website omroepflevoland.nl.
4: Goedemorgen, dit is een hoofdpunt van het NOS-journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. In de week voor kerst wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. Vorig jaar werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor Spieren voor Spieren. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Zeker 13 vrouwen beschuldigen hem daarvan. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. In de strijd om het presidentschap van Peru gaat het nek aan nek tussen de rechtsconservatieve Keiko Fujimori en de linkse kandidaat Roberto Sanchez. Sanchez lag de afgelopen dagen flink voor, maar nu heeft Fujimori de leiding genomen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het nog zonnig, maar al snel ontstaan stapelwolken en vanmiddag kan een enkele bui vallen. Uiteindelijk neemt ook de bewolking toe en de temperatuur loopt op naar 17 graden. En daarbij zit de meest matige westenwind. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur daalt niet meer zo hard als de voorgaande nachten. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 13. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
3: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A6, daar is het druk hoor. Emmeloord-Lelystad, ik hoorde het net ook van een collega. Tussen Emmeloord-West en de Ketelbrug. Ruim een half uur vertraging, 31 minuten, 5 kilometer stilstaand verkeer. Komt door een ongeval. De rechte rijstrook is afgesloten. Dan de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Muiden en Almere Buiten, daar is een afgesloten afrit. Er is een ongeluk gebeurd op de provinciale weg. En bestemmingsverkeer die kan rijden via de afslag Almere-Hout, nummer 37. En dan volg je Utrecht over de A27. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 4 minuten. 5 minuten vertraging op de N50. Emmeloord Zwolle die net weer verdwijnt. Dus die is er niet. Ik heb niks gezegd. De N305 Dronten Almere tussen Almere Hout en de A6. 7 minuten. En dan de N703. Lelystad Almere De Vaart. Tussen de aansluiting met de A6 en tussen De Vaart en Zuid is een afgesloten weg als gevolg van een ongeval. En dan heb ik ook nog een snelheidscontrole. Die kom je tegen in Lelystad aan de Larsen Dreef in beide richtingen. Ja, zometeen gaan we in Flevoland Muziekland weer terug naar een bepaald jaar. En dat jaar is 1996. Bereikte nummer 30 als piekpositie in de top 40. Heeft er 7 weken in gestaan. Rara, over welke plaat gaat dit? Je hoort het zometeen. Blijf erbij.
2: Flevoland Muziekland. Met Marco Verhagen.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Dikke hit hoor voor Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ja, dat is inderdaad niet zo moeilijk. Maar om het vast te houden, dat is soms een uitdaging.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: maart 1996. Dan zou je denken, hallo, het is juni. Ja, nee, het werd in maart 1996 uitgebracht door de uitgever BMG. Als zevende en laatste single van haar debuutalbum. Jazeker, het is een zij. En ze komt uit Denemarken. Het is een Deense zangeres. Dit nummer is geproduceerd door Pignagnoli en Riva. En het werd haar eerste top 10 hit in Australië en de 19e best verkochte single van 1997. Ja, hoe deed hij dan in Nederland? Nou, als we teruggaan naar 1996, naar de dag van vandaag, 11 juni, dan stond het nummer in de top 40 op nummer 37 en heeft daar maar liefst 7 weken in gestaan. Ik heb het over Wickfield. Het jaar 1996. Dit is Sexy Eyes.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

De zoveelste hit van Ed Sheeran. Camera was dat ervoor. Dus Sexy Eyes van Wakefield. En we gaan nog even naar het spelletje, want je kan tot 11 uur meespelen. Het is pas 10 voor 10, dus je hebt ruim een uur om nog even te puzzelen. Het is dus een foto vanuit band. Hè. Daar was de Vanlife en Camper Meeting betoeterd. 400 mensen die kwamen daar samen aan de Schotenweg om het weekend met elkaar door te brengen. En we zien op die foto een klein verschil. Nou ja, klein. Ik had ook al een hint gegeven. Die hint is, zo kom je niet zo gemakkelijk of lastig. Zo kom je lastig naar boven of naar beneden. Dat is de hint. 0320-28-50-50. Ga naar omroepflevoland.nl/kiek als je niet wil bellen. Maar de beller is altijd sneller. En laat je antwoord daarachter. WhatsApp heeft dus geen zin, hè? Dus een WhatsAppje sturen met het antwoord. Helaas, dan speel je dus officieel niet mee. Dus het moet echt even via omroepflevoland.nl/kiek. Of even bellen met 0320-28-50-50. Het is niet zo moeilijk. Je hebt nog een uur om te puzzelen. Zet de televisie aan, dan zie je het wat groter. Of pak je iPad erbij of je andere tablet. Zodat je hem via Facebook kan checken. Of op onze website omroepflevoland.nl. Want daar staat die foto ook altijd. Goed, 0320-28-50-50, omroepflevoland.nl/kiek. En ik zal nog één keer de hint geven. Zo is het lastig naar boven of naar beneden klimmen.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: is Flevoland.
1: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is. Er staat nog een beetje een intern bouwsel. En voor de rest is er eigenlijk heel weinig meer over.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Neemt niet weg dat uit het politieonderzoek is gebleken dat de verwijten die de verdachten worden gemaakt echt van een buitencategorie zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kijk, gewoon, luister en help een handje.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies.
7: Dit is het nieuws op RUK FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: woensdagavond, dames en heren, jongens en meisjes. Je luistert weer naar het allerleukste radioprogramma hier op Urk FM. We zitten allemaal weer klaar voor als het goed is. Kijk, de laatste koptelefoons worden opgezet. Ik heb het namelijk over dat weer bij mij aangeschoven is Jan-Hendrik van Odden.
1: Ja, oh,
0: en natuurlijk Jordi, de ene rechter. En natuurlijk, om niet te vergeten, daar zit hij voor ons allemaal klaar. Roy.
2: Everybody happy!
1: Oh ja,
2: laat je maar horen hoor.
1: Wat is het? Even tussendoor.
0: Stop de pers.
1: Albert Mol heeft laten weten die was ziek. Dus hij zou waarschijnlijk niet komen.
2: Die was vorige week ziek, ja. Die heb ik het ene pilletje naar het andere pilletje gegeven. Hij begon met hoofdpijn. Toen gaf ik hem een pilletje tegen hoofdpijn. Toen kreeg hij nekpijn.
0: Ik hoor dat je dan een ijzertekort hebt als je hoofdpijn hebt. Ja.
2: Toen gaf ik hem een pilletje tegen nekpijn. Toen had hij schouderpijn.
1: Ja.
2: Toen gaf ik een pilletje tegen schouderpijn. Toen had hij rugpijn.
1: Ja.
2: En toen zeg ik op een gegeven moment, heb je nou geen rugpijn meer? Nee. Heb je nog schouderpijn? Nee. Maar ik heb wel weer hoofdpijn.
1: Nou ja,
2: dus was de cirkel weer rond.
3: Ik heb wel geleerd, in Malta moet je orianderbloemetjes in een thee doen. Dat helpt het best.
1: Wat voor bloemetjes? Koriander?
3: Nee, oriander.
1: Oriander.
3: Als je dat bloemetje in de thee, dat blijkt heel giftig te wezen. Dan is iemand per direct dood.
1: Oh.
3: Dan heb je nergens last meer van. Ja,
1: dat ze jou die info geven.
3: Ja, dat vertelde de gids, die Russische gids.
0: Russisch, ja, dat zegt al heel wat natuurlijk. Ja, hè?
2: Dat is een vooruitgeschoven post van Poetin.
3: Ja, dat.
0: Ja. Nou goed, fijn dat we er allemaal weer zijn. Fijn dat jullie hebben de radio afgestemd op of je multimedia device hebt. Ik klink een beetje raar soms.
3: Dat is toch altijd?
0: Ik heb vannacht op mijn tong liggen kauwen, dus ik heb een flinke hap uit mijn tong. Dus ik klink soms een beetje heel erg raar.
3: Beetje down.
2: Dat kopje thee wat voor je staat. Rijft er nou een blaadje in? Wat is dat?
0: Ja, ik weet niet. Ik heb het ook niet gehad. Maar ik heb niet zitten opletten.
2: Malteser thee.
3: Ja.
2: Oh. En nu praat je een beetje
3: met
2: raar.
3: Met oriander.
0: Ja.
2: Je oog staat ook eens helemaal in je rechter broekzak.
0: Ja, dus ik ben gewoon aan het kijken wat er gebeurt zo meteen.
1: Ja, ja.
0: Maar dat dus. Maar voor de rest geen problemen.
2: Nou ja, dan heb jij geen problemen.
0: Nou, fijn.
3: Voor ons dat ook niet.
0: Sorry?
3: Dan is het voor ons ook rustig.
0: Ja, nou, wees blij dat ik een keer rustig is. Ben ik een keer niet op vakantie, ben ik er ook niet. Dus ja, dat gebeurt ook wel eens af en toe. Dus dat.
3: Oh,
0: zijn we er allemaal een beetje klaar voor vandaag?
1: Nou, zeker.
0: Nou, ik weet niet of Roy zelf de spreuk van de dag heeft bekeken.
2: Ja, dan zal ik het zelf. Ik ben blij dat ik het zelf kan doen, want ik word helemaal scheidsziek van die. Ben ik alweer? Ja, ik ben toch weer even van huis gekomen.
0: Is hier toch nog? Ik wil dit niet.
2: Ik zal het te kort houden hoor. Ik ben even snel de spreuk, want ik ben inderdaad niet helemaal fit. Ik ga snel terug naar mijn vriend zometeen. Maar goed, ik zal even de spreuk doen hoor, even vlug. Oh, zo gaat de spreuk ook. Die gaat ook nog iets. Wat is dat nou?
0: Dat is de tune.
2: Oh, is dat de tune? Oh, dat was ik heel
0: even. 30 seconden.
2: Oh, 30 seconden heb je. Oké, nou dan gaat hij dan, want ik heb bijna tijd. Oh, het raam staat open. We hebben papieren bij weg. Oh, ik pak het even snel hoor. Oh, nu valt de koffie eroverheen. Oh, ik slurp hem wel even op. Wat een hoen, hij slurpt er gewoon op, die gek. Je staat erop, Hendrik. Hij staat op mijn papieren. Gaat er maar vanaf. Hoeveel seconden heb ik nog?
1: Zelfs de computer heeft er last van.
2: Ik ga niet. De spreuk. Hoe ging die ook alweer? Komt je dan hoor? Een vlieg en een mug doen het altijd vliegensvlug. Jongen, wat een.
0: Ik moet er een beetje van huilen. Ik loop maar de trap op naar boven en dan de deur links. Dan kom je bij de studio terecht. Sorry, we zitten in de uitzending.
2: Moet ik daar zijn? Oké.
0: Ja, tot zo.
2: Die gast is ook weer weg. Hebben we weer gehad. Jongen.
3: En de andere die komt.
2: Hebben we nu de introducties, de aankondigingen?
0: In alle talen?
2: Ik heb weer het gele briefje bij me.
0: Ja? Nou, ik zal dan de schuiven.
3: Volgende week wil ik hem in het Grieks.
0: Ja?
2: In het Grieks? Maltees? Is er ook een taal?
1: Vreselijk.
3: Van Grieks.
2: Deze Grieks staat genoteerd. Gaan we doen.
0: Nou, oké. Dan doen we hem nou de alle talen die erbij horen. Dus are you ready? Dan komt de jingle. Daar gaat ie.
2: Alrighty then.
3: Ja, je mag.
2: Oh, wacht. Oh, ja, ik was er even voorbereid. Oh, ja. Nee, er wordt hier een zak patat binnengebracht.
0: Ja, ik heb honger.
2: Oh. Een zak patat voor de zak patat.
0: Ja.
2: De aankondigingen. Waar heb ik ze?
0: Jan-Hendrik.
2: Grieks, zei jij?
3: Ja, Grieks.
2: Volgende week, hè?
3: Ja.
2: Oké. We beginnen met... wat was het ook? Ik heb wel een briefje bij me, maar het bekende bananenbriefje. Helemaal in het geel. Ah, hier staat het. Zwart op geel. Komt je dan. Hello, ladies and gentlemen. This is Dutch Glory, your favorite radio show. gaat lekker, hè? Ja. Hallo, mijn dames en heren. Hier is de Hollandische Roem. Deine Lieblingsradiozendung. Hij haperde een beetje, hoorde je dat? Hij haperde wat. Frans. Bonjour, madame et monsieur. Ici Gloria de Pays-Bas. Votre émission de Radio Préféré. Ah, die ging weer soepel. Hola, dames y caballeros. Les habla Hollands Glory. Su programma de radio favorito. En dan nu in het... wat was het ook alweer? Braziliaans?
3: Portugees.
2: Portugees. Oh ja, ja. Hola, señoras y señores. Aquí y Hollands Glory. Su programma de radio favorito. En dan, in onze aanstaande moedertaal. Savre di stoite, dame i gospoda, eto, olgales glori, vasca buliaria, rabbi programma, vladivostok, temperamente, tatuti. Italiaanse tussendoor. Ah, mijn Russische vriendin is er ook weer. Ja. Zet de wodka maar neer, schat, ik kom er zo aan.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Wij, nou, over Russische vriendinnen gesproken.
2: Ja,
0: kunnen ook even brommers kieken.
2: Even brommers, is dat Russisch?
0: Nee, daar bedoelen ze wat anders mee.
2: Oh, op zijn Russisch.
0: Nee, niet op zijn Russisch. Oh. Daar bedoelen ze dus mee van niet echt brommers gaan kieken, maar
2: even, ja, even achter de kerk.
0: Ja, even
2: in fietsenhok.
1: Even kaas van duwen.
0: Daar zie ik zo wel
1: zo hele rare plaatjes bij. Zo
3: al die mensen uit. Die nu luisteren, die snappen er niet meer.
0: Nee, nou, als je dus een verzoekje hebt, mensen. Het is vrij simpel. Het telefoonnummer is 0527-688-19. Dan kun je naar bellen en naar WhatsAppen.
2: Ik hoop niet dat er weer zo druk wordt op de lijn. Zoals
0: voor ja, want dan konden we gewoon niet bijhouden, jongens. Niet normaal, joh. Dus. Nou, pak je gitaar er maar bij. En je drumstel. En we gaan even helemaal los.

0: liedje doet mij denken aan een van George Bacon.
1: Ja, mij ook.
0: Ja. Dat waren mooie tijden, hè, George Bacon, of niet op de radio?
2: En dat is ver voor mijn tijd.
0: Dat is heel ver voor jouw tijd. We hadden weer een presentator zitten en die kon niet altijd alle titels goed uitspreken. Dus die zei van Duran, zei hij dan bijvoorbeeld Duran.
1: Mm-hmm.
3: We hebben een wethouder gehad, die had het over een piloot.
0: Oh.
3: Dat is Klaas de Kroon, geloof ik.
0: Ja, dat kan wel.
3: Dat is ook voor jouw tijd misschien?
0: Ja, denk het wel, ja.
1: Klaas de Kroon? Jij Klaas de Kroon niet?
0: Weet ik niet wie Klaas de Kroon is.
1: Zo.
0: Was die van het CDA dan?
3: Volgens mij wel.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Oh, ja, dan weet ik wel wie dit is.
3: Ja.
0: Er was mijn vader hele goede vrienden mee op den duur.
1: Oh, vandaar de favoriete dingen.
0: Maar goed, hoe is het nou, Jan Hendrik?
1: Nou ja, gehad. Lekker, hè?
0: Ja, lekker gewerkt weer vandaag.
1: Jazeker.
0: Ja, dat is fijn, dat is fijn. En Jordi, hoe is het met u?
2: Ik zit nog.
0: Hoe was het in Malaga?
2: Lekker.
0: Ja?
3: Malaga?
2: Nee, Malta.
0: Malta, wat heb je daar gezien?
2: Veel te veel.
0: Zoals wat?
2: Steen, stof, warmte, zon, water.
3: Lekker gezwommen, Jordi?
2: Nee.
3: Nee?
0: Nee, niet.
2: Nee, mij zie je niet snel in een zwembad of wat dan ook.
0: Jammer hoor, dit. Ja. Gemiste kans.
2: Ja.
0: Maar goed, je hebt het wel prima gehad. Dus.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, dat is fijn om te horen. En dan kijk ik even naar links van mij. Roy, hoe is het nou?
3: Nou, meestal goed.
0: Ja, niet alles, maar...
3: Nee, van de week ben ik op straat overvallen, 's avonds laat.
0: Oh, hoe krijg je dat voor elkaar dan, dat je overvallen wordt? Overviel je wel eventjes,
3: ja,
0: denk
3: dat,
0: ik.
3: Ja, dat was echt zeer verbaasd. Maar het was ook een beetje typisch. Het was niet echt een professional, hoor, die overvallen. Hij had een mes bij zich, maar er zat nog boter op.
0: Oh, ja. Dat is echt gewoon...
2: De moppen komen aan het einde.
0: Ja, je verwacht het niet, hè? Maar maar heb je toen na het einde nog pindakaas met hem gegeten dan, of dat niet?
3: Nee, ik heb hem weggestuurd. Zeg, gauw naar je moeder. Dus ik ga naar huis. Ik heb alle ramen en deuren gesloten. Maar bij elk raam en de deur die ik dicht deed, zaten de vingers tussen. Echt, het stikte gewoon van de overvallers en inbrekers.
0: Wat voor buurt woont je dan?
3: Ja, de buurt verpaupert. Schelpenhoek is dat.
0: Nou ja, dat is de enige die verpaupert. Is jouw tuin.
2: Met die grote tuin, ja.
0: Maar de rest ziet er volgens mij nog best netjes uit.
3: Ja, ik denk dat ze zich daar even stoppen.
2: Alleen oudbollig.
0: Het roept wel wat af inderdaad als je daar naar kijkt. Van, nou, wat gebeurt daar?
1: Ja.
2: Jij bent gewoon fan van Jurassic Park, denk ik.
3: Nee, minder. Minder.
2: Oh.
1: Maar het valt mij ook altijd op, hè, als ik door de buurt heen rijd. En ik kijk naar het huis waar Roy in woont. Daar zit altijd standaard aan de achterkant zit alles pot en pot dicht. Je kan niet naar binnen kijken boven.
2: Wat moet jij op de achterkant doen?
0: Ja, dat vraag ik mij dus nu ook in één keer af. Wat moet jij achter bij Albert in huis doen? Ja, of bij Roy in huis doen?
3: Je kan niet naar binnen kijken naar boven? Dat zijn ook.
1: Nou, als ik nog eens een keer er langs rijd, dan kan ik dus niet naar binnen kijken boven.
2: En dat is ook de bedoeling.
1: Aan de achterkant zit alles potdicht.
2: Ja, dat is met een reden, hè?
1: Heb je dus soms een of andere plantjesfabriek staan of zo?
3: Nee.
2: Hij plant er zat.
1: Dat wilde hij dus niet zeggen.
3: Deze keer niet.
2: Plant heeft hij zat in zijn tuin.
1: Kennelijk.
3: Ja. Oh, ik heb wel wat. Wij verpakken ook hennepzaadjes op het bedrijf. Ik heb nu wat hennepzaadjes gestrooid in de tuin. Dus kijk wat die doen.
2: Oh ja.
3: Dus ik heb een alibi.
1: Oké.
0: Ik ben benieuwd. Ja. Groeit er nog wat überhaupt in jouw tuin?
3: De klapperozen doen het goed de laatste tijd.
0: Ja, dat vind ik heel bijzonder. Maar houden die inbrekers niet uit de buurt dan? Dat je ook een klap van die rozen krijgt.
3: En wat ook gek is, ik hou de tuin niet helemaal goed bij. Maar dan ben ik wel eens te laat met dingen weghalen. En nu waren er ook twee bomen ontstaan.
1: Ja.
3: Eén was een boom, ja, die ken ik, die was niet zo mooi. Die haalde ik eruit. Ik denk, ik zal die andere er ook even uithalen. Dus ik had de bel in de hand. En ik zie ineens allemaal rode vruchtjes eraan zitten. Ik kijk een foto's maken met Google. Weet je, ik kan een foto maken en Google zegt wat het is. Zat er een kersenboom ineens in de tuin bij mij?
2: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Hoe dan?
1: Haal.
3: Vraag hem ook af. Misschien als vogels ergens een bes hadden, of een kers ergens anders vandaan halen. Die laat ze uit hun bek vallen en die valt in de grond. Kan daardoor ook?
2: Ja, dat kan.
1: Kan.
3: Nou, dan moet misschien is het dat.
0: Die is onze tuinman. Die moet dat weten. Maar dat is volgens mij inderdaad zo, toch?
2: Dat is meestal zo. Daarom zie je ook mensen stofzuigen als ze in hun tuin stofzuigen. Zodat die zaadjes niet in de grond gaan. Ja, dat gebeurt echt.
3: Stofzuigen in de tuin. Nou, dat heb ik minder dan stofzuigen in de tuin.
0: Ja. Ja, ik heb wel wat beters te doen dan stofzuigen in de tuin. Ja. Ik ben nog wel even bezig.
3: Nee, wel grappig. Ik denk, ik zal even uitzoeken hoe... Want ze kunnen 12 meter hoog worden. Dat is mijn beetje gewild. Dan komt hij
2: even bij de buren.
3: Ja, nee, daar staat aan de zijkant. Aan het huis. Maar dan komt hij boven het dak uit. En dan wordt, het iets te wild. Even kijken of ik hem in toom kan houden, zeg maar.
0: Nou, dat kun je wel.
2: Gewoon af en toe 30% snoeien.
1: Hoe zei je dat?
2: 30% moet je snoeien.
3: Ja, ook van dat je de top eraf haalt, ja. Of ook de takken?
2: Nee, gewoon 30% van de hele boom.
3: 30%, oh, dus ook de top?
2: Ja.
3: Dus een stam?
2: Ja. Ja, want als je de top eraf haalt, groeit die in de breedte. En als je de top er niet aan, dan gaat die omhoog.
3: Ja, dat moet ik hebben. Dan krijg ik horizontale takken, zover was ik al. En aan die horizontale takken zitten de meeste kersen.
2: Ja, nou.
1: Ik word helemaal flabbergasted van, jongens, ik neem even wat te drinken. Gaan jullie even mee? Ja hoor. Ja. Lekker bakkie
2: koffie,
1: doen.
2: Koffie, toch?
3: Ja, is dat een bruggetje?
1: Ja.
3: Doe maar een kopje koffie dan.

0: Ik vind het zo'n leuk muziekje. Ik denk, ik laat hem gewoon even draaien.
1: Ja. Ik dacht, we krijgen ook een keer een ander muziekje.
0: Nee. Misschien volgend jaar. Goed. Komt-ie. Een van de bekendste honden van China is ontvoerd, geslacht en als gerecht opgediend in een restaurant. De 8-jarige Border Collie Chungtu, die samen met zijn baasje meer dan 1,2 miljoen volgers verzameld op social media, werd eind mei van een boerderij in de provincie Henan gestolen, terwijl zijn eigenaar Gu, de bekende reisblogger, alleen door Georgië trok. Bewakersbeelden tonen hoe twee mannen op een elektrische scooter de duttende hond uit het veld grijpen en wegrijden, en zo meldt China Morning Post. Toen Guo het nieuws hoorde, vloog hij meteen terug en wist dat van de verdachte op te sporen. Die beweert dat Chungtu voor een zwerfhond had aangezien, ondanks de halsband met GPS-tracker. De dieven hadden de hond inmiddels voor 180 yuan, ongemiddeld zo'n 23 tot 27 euro, doorverkocht aan een restaurant gespecialiseerd in hondenvlees. Zo. Daar was Chungtu diezelfde dag nog geslacht en aan gasten opgediend. Zelfs zijn vacht kreeg Koen niet terug. De slager had die al lang al in de vuilnisbak gegooid, al dus Bild. Zo. Koen is een rechtszaak begonnen, maar stuit op een hardnekkig probleem. China kent geen algemene dierenwelzijnswet die de huisdieren beschermt tegen diefstal en slacht voor consumptie. Zo.
2: Ja.
0: Je hebt het of niet, hè?
2: Dag.
3: Lukt het allemaal nog een beetje? Komt het door die tong?
0: Ik denk het.
3: Of heb je verkeerde hond gegeten?
0: Ik denk het. Maar die eigenaar is flink beetgenomen, hè? Ja. Ja. Na een explosie bij een woning in de Eindhovense Namagolostraat blijkt een groep feestgangers een belangrijke rol te hebben gespeeld bij in het veiligheid brengen van een bewoonster, vertelt het Eindhovense Dagblad. De vrouw werd wakker van een harde knal en vluchtte via het raam naar buiten. Beneden stond op dat moment een groep mensen die een themafeest bezochten. Veel van hen droegen bruidsjurken. Volgens de krant hielpen zij de vrouw naar beneden en vingen haar op. Ze hebben echt me gered, vertelt de bewoonster in het ED. Eerder maakte de politie bekend dat 3 mannen zijn aangehouden voor de mogelijke betrokkenheid bij de explosie. Het gaat hier om 2 verdachten uit Den Haag van 19 en 24 jaar oud en een 20-jarige man uit Rotterdam. Niemand raakte gewond. Ze heet allemaal niet Jan, Piet of Klaas, denk ik. Maar goed, dat laat ik in het midden. In een kringloopwinkel hoop je altijd bijzondere vondst. Maar van deze vondst trokken de medewerkers van de Two Switch in de Arnhemse toch wel flink. Bij de ingang van de winkel troffen ze een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang.
3: Zo!
0: Ja, de slang, mogelijk een net python, zat in een plastic bak met zaagselgaatjes in het deksel. Hij werd gevonden door een medewerker, Victoria, die vond hem wel mooi, maar de andere leidde het vondst van de python toch een nodige paniek. Het dier heeft 1,5 uur op kantoor gestaan voor de dierenambulance kwam. Nu het beestje was rustig. Toch durfden onze collega's niet langs het kantoor te lopen, zei een medewerker tegen Omroep Gelderland. Waarom de slang werd gedumpt bij de kringloopwinkel is niet duidelijk. Waarschijnlijk recyclen. Op zoek naar een nieuwe eigenaar, grapt de medewerker. Mogelijk was het dier bedoeld voor een reptielwinkel die onlangs in de buurt is geopend.
3: Het was een ringslang?
0: Nee, een net. Een net python. Ik heb geen idee wat een net python is.
1: Waarschijnlijk erg netjes.
0: Nou, of hij zit op het internet.
3: Nee, maar misschien was het ook een kringslang, omdat hij naar de kringloopwinkel gebracht werd.
0: Het is toch weer iets anders, een kringslang?
3: Ja, het lijkt op een ringslang. Ik denk, we zijn warm.
1: Het is een netslang.
0: Waar gaat het naartoe? Ik ga liever voor een gardena die koppeljaan en die doet voor de rest niet zoveel bijzonders. Ja, dat dus.
1: Ja, daar hoef je ook niet bang voor te wezen.
0: Ja, ik vind dat heel erg zo grappig. Dan kom je bij iemand in huis en van... Heb je dat al gezien? Er ligt een slang in jullie tuin, hè? Echt waar? Ja, echt een flinke. Dan lopen ze naar buiten en dan de tuinslang.
2: Ja, waar dan? Oh, de tuinslang.
0: Ja. Die grap wordt meestal niet gewaardeerd. Maar wat doe je eraan?
3: Nee, kennissen van mij die wonen in het bos. En ik zeg, er ligt bij jullie een pad voor de deur.
0: Oké, dan komt nu de allerslechtste. Wat is het top? Wat is het?
1: Nu komt het.
0: Hij weet het niet meer.
3: Even denken.
1: Het toppunt.
0: Dan ben ik hem even kwijt. Nou.
3: Spannende radio is dit.
0: Wat is het slechtste wat een... Nee, hoe ging die nou ook alweer?
1: Nou, we komen er straks wel weer op terug.
3: Nee, laat me even denken, joh. Luister toch geen bek.
0: Nee, daarom.
3: Zal ik even kort zetten?
0: Wat is het toppunt van teleurstelling?
3: Ah, die ken ik. Oh, ik wou dat ik eens zo lang na kon denken als jou, maar daar heb ik geen zin in. Ik zit er al de hele tijd over na te denken, maar ik kom er gewoon niet op. Sinds jij gezegd hebt, zit ik er constant over na te denken en ik weet het niet.
0: Het toppunt van teleurstelling. Jordi, jij?
1: Nee.
0: Jan Hendrik? Nee. Een padvinder die met een kikker thuis komt.
3: Ah.
1: Maar dat is geen kikker, dat is geen pad.
3: Ah, ik vind het leuk.
0: Ja. Een padvinder die met een kikker thuis komt. Ja. Nou, wij gaan naar Epi en Epi, die liggen nog een beetje te dromen. Waarover? Dat weet ik niet.

0: Goed, we gaan even iets nieuws proberen.
1: Oh jee.
2: Probeer jij dat te zeggen?
0: Ja, ik weet niet hoe het is, maar we gaan het gewoon proberen.
2: Ja? En begin vanaf woensdag.
0: Ja, we gaan het nieuws even doornemen van de afgelopen week. En dan beginnen we afgelopen woensdag, 3 juni. Vanuit Landschap Beheer Flevoland zijn men op zoek naar vrijwilligers om vleermuizen te tellen. Waarop de woordvoerder gevraagd werd van hoeveel mensen zich al hadden gemeld, antwoordde hij: goh, ik ben even de tel kwijt. Maar ja, toen zei de interviewde van, ja, een vleermuis die vliegt alleen in de nacht. De woordvoerder die antwoordde: ja, ik heb ze namelijk al een tijdje niet meer gezien. Ja. De familie Jelies en Gnodde zijn in de race voor de gouden televisiering. Wij van Hollands Glorie zijn ook in de race. Maar dat zijn meestal onze luisteraars die een auto alleen maar op Urk FM kunnen ontvangen. Dat ze dan heel snel naar huis rijden, snap je? Nee.
3: Oh. Als ze bedanken je voor de waarschuwing. En zetten, ja, het schakelen over naar een nieuw station.
0: Ja. Toen gevraagd werd aan de familie Gnodde of Jelies van wie hem gingen winnen, zeiden beide gezinnen: wij. Donderdag 4 juni in de Kamernota van 2027 hier van de gemeente Urk moet bezuinigd worden en tegelijk moet geïnvesteerd worden in groeien. Ik noem dat zelf mensen die wel eens naar de een sportschoolabonnement hebben, maar dan niet gaan.
3: Maar dat is ook een kwestie van jezelf trainen. Hè? Je weerstand trainen. Om vooral niet te gaan. Iedere dag opnieuw. Niet. Ja. Ja, dat lukt dan ook. Ja, word je heel sterk van.
0: Bij Durf werd gevraagd of iemand vrijwillig wou stoppen in verband met bezuinigingen met zijn of haar baan. Maar niemand durfde daarvoor antwoord op te geven. Vrijdag 5 juni in het zwembad Het Bun gaat deze zomer dicht om de losgelaten tegelwerk te repareren. Verschillende moeders schrokken van dit bericht, want waar moeten ze nu hun kinderen zonder toezicht loslaten? Loslaten tegels? Nee.
1: Oh. Ja.
0: Een vreemde hoorde van het nieuws en is meteen op Urk komen wonen en heeft zijn zwembad voor kinderen al klaarstaan voor deze zomer. Een moeder die hem had gesproken zei dat Benno een aardig meneer is. Buurtvereniging Aan de Kaant maakt zich vast voor gereed voor tentenkamp deze week. Er werd een rommel gemaakt gehouden voor de opbrengsten. Popcorn, taarten, frikandellen en suikerspinnen. Ofwel, ouders konden alvast wennen dat ze dit straks een week lang gaande is. Buurvrouw Jannie bracht het meeste geld op. Ze zei vol trots: zolang mijn man er maar niet achterkomt.
3: Ik durf je Gordon nou.
0: Op de valreep heeft hij... op de valreep heeft een Benno een zwembad beschikbaar gesteld. Er was brand bij Sortas. Vrijdag was er brand bij het recyclingbedrijf Sortas. Toen er aan de woordvoerder gevraagd werd wat hij ervan vond, was zijn antwoord: nou ja, brand is erger. De brandweer was iets later dan normaal gearriveerd. Ze lagen nog in bed, want ze waren nog niet uitgerukt. Vaak terugkomen. Toen iemand belde naar de kazerne en zei de receptioniste: ze komen zo. Kees en Tini Bakker Post vierden afgelopen zaterdag dat ze 50 jaar getrouwd waren. Toen er gevraagd werd hoe Kees dat al die jaren volgehouden heeft, antwoordde hij: och, zij is gelukkig en ik ben getrouwd. Kees vertelde dat hij de camper klaar heeft gemaakt voor naar Hongarije voor het 50-jarig jubileum. Vol trots liet hij de camper dus zien. En vertelde erbij dat hij nog twijfelt wie hij meeneemt. Oh. Maandag 8 juni. Vrouwen Plus wordt bijgepraat over het Urkeland. Kranten met de leukste lezers van het land. Tot nu toe heeft er geen enkele lezer zich helaas gemeld. Tini vroeg in het nieuws of het nieuws niet gewoon op Facebook kon. Want alles wat daar staat is namelijk ook waar. Nadat ze met z'n allen de krant hadden doorgenomen, waren ze niet veel wijzer geworden. Wel dat bij de Boni de aardappels in de aanbieding waren. Dinsdag 9 juni, de laatste alweer. Ja, afgelopen week was de avondvierdaagse op Urk. Ruim 1500 deelnemers liepen diverse routes tussen de 5 en 7,5 kilometer lang. Er waren vele blije gezichten. Ter verkoeling van de hitte had ene Benno zijn zwembad geplaatst langs een van de routes. Toen een kind gevraagd werd, toen hij de medaille ophaalde, hoe hij zich voelde, vertelde hij: nou, mijn neus loopt en mijn voeten ruiken. Ook de jeugdkorps speelde mee, maar menig voorbijganger werd er op den duur wel een beetje betoeterd van. Dat waren ze weer.
3: Ja, er werd ook nog een lasershow gehouden.
0: Oh, echt waar?
3: Daar werd ik ook belazerd van.
0: Dus, nou, ik ga ze proberen elke week een beetje zo te doen. De ene is wat leuker dan de ander, maar we moeten gewoon denk ik een beetje inkomen.
3: Zeg, denk aan die, aan die man die met die caravan erom rijden ging.
0: Ja.
3: Die zat nog te denken, wie neem ik mee? Ik had ook een keer zo'n vriendin. Die had een reis voor twee personen naar Las Vegas gewonnen.
0: Oh.
3: Mijn vriendin. En is ze twee keer gegaan.
0: Oh, dat werkt ook, ja. Ja, ja. Goed. Over geld uitsproken gegeven in Las Vegas.
1: Ja.
0: Doekoe.

0: Oh, die is niet goed gecued. Dat was het dus nu alweer. Wat jammer nou. Ging zo snel.
1: Wat jammer nou.
0: Wij gaan zo maar door naar het tweede uur toe. Dan hebben we ook nog allemaal leuke, gezellige muziek voor je klaarstaan. Als je denkt van, nou, ik wil daar een bepaalde invloed hebben. Een bepaalde vinger in de pap. Of pappen. Het is maar weet je hoeveel toetjes op je bureau hebt staan natuurlijk, hè.
2: Oh, die pap. Oh. Ja. Ik dacht weer zo'n... Oh, nee.
0: Ja, dan moet je moet wel goed interpreteren natuurlijk, hè.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dus... als je denkt van, nou, ik heb een bepaalde invulling in dit programma, dan mag je natuurlijk bellen of whatsappen naar 0527-68-910.
2: Dat ze er doorkomen.
0: Wat zeg je?
2: Ik hoop dat ze er doorkomen.
0: Ja, ik hoop
2: dat
0: ze
2: er doorkomen.
0: Pas wel toch?
2: Gang staat bomvolk met artiesten die zo meteen komen.
0: Dus, vandaar. Je kijkt me zo vragend aan, Jordi.
3: Ik zit even te bedenken.
0: Oh, dat moet je niet doen, hè. Denken krijg je hoofdpijn van.
3: Tot nu toe niet.
0: Of je moet meer ijzer nemen, heb ik gehoord van je. Dan dat werkt ook kennelijk.
3: En blijkbaar.
0: Ja, dus... wij gaan naar de volgende plaat toe. Dat is Radio Royale. Geen idee. Zou wel goed zijn. En dan zijn we na het nieuws bij jullie weer terug. Oh, dit is wel heel erg.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goed, de Caribische klanken zijn weer tevoorschijn gekomen. Dat wil zeggen dat het tweede uur van Hollands Gloire weer gestart is.
1: Zo Caribisch vind ik het hier niet hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Hoe vind je het dan?
1: Nou, het zit nog net niet op het Caribische krant op.
0: Qua temperatuur bedoel je?
1: Qua temperatuur sowieso.
0: Nou ja, Roy die heeft hier gewoon een shirt aan, dus...
2: Ik heb alle ramen opengezet, airco aangezet. Dus,
1: zo warm heb je het.
2: Dat was je bloedheet dat ik binnenkwam.
0: Jij hebt volgens mij een auto met airco, of niet?
2: Raamco. Maar
0: alle
2: keer,
0: ramen kunnen open.
2: Ja. Maar als ik hier boven kom, dan krijg ik een soort Holland glorietes heb ik dan last van. Sterkjes voor mijn ogen. Ja,
3: dat is automatisch hier.
1: Hoe hoger je komt, hoe warmer het is, hè?
2: Ja, ik heb vlekken in mijn nek en pijn in mijn rug. En ik moet er altijd eventjes een uurtje liggen hier op de grond. Hè, met een nat washandje over mijn ogen heen. Ja. Ja.
0: Maar heb jij gewoon niet last van rietes?
2: Rietes?
0: Hoe heet het ook? Aanstellen rietes?
2: Nee, minder.
0: Minder. Nou ja, goed. Maar wij gaan in ieder geval door met het weer. Alweer. Even kijken, heb ik hem goed? Ja, ik heb hem goed. Even kijken, heb ik hem voor me? Ja. Donderdag hebben we last van natte perioden. In de ochtend kan het worden genoten van de zon en de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend weer buien. Ditmaal zijn ze wat minder fel en is de kans van onweer kleiner. Even kijken. Het wordt tussen de 16 of 18 graden. Later in de middag bereikt het regengebied het westen van het land. De nacht van vrijdag zijn regenachtige periode en is het niet kouder dan 13 graden. De vrijdag van regen naar zonneschijn. Daar worden we blij van. Vrijdagochtend verloopt grijs en nat. Daarbij bijt matige westenwind en nodigt het weer vooral uit. Kom binnen en kop thee drinken. Nou, dat is aardig. Aardig dat hij dat zegt. En even kijken, de temperatuur loopt op naar 18 à 19 graden. Daarmee is het toch lekker om buiten te ondernemen in de middag. Nou, dat is fijn. Even kijken. Daarna wat warmer weer op komst voor de zaterdag. In het weekend wordt het eindelijk weer rustiger. Vooral zaterdag is nog kans wel op een bui. Maar droge perioden krijgen steeds meer de overhand. Daarbij lijkt de temperatuur ook omhoog te gaan tussen de 17 en de 20 graden. Of je dus hier bent, dan word je ook warm van.
1: Ja,
0: inderdaad. De onzekerheid is echter nog groot. Mogelijk blijft de warme lucht nog op afstand. In de loop van komende weken is de kans van een warm en zonnig weertype steeds groter. Mogelijk lopen de temperaturen op dan naar 25 graden. Het is dan vaak droog, maar kunnen enkele felle onweersbuien ontstaan. Als in fel dat ze ruzie met je zoeken of... Ja, dat deed ik niet. Kan zomaar, hè. Dat ze heel fel reageren. Wat zijn jullie allemaal één keer stil? Johan zit hier en jullie zijn gelijk van... Johan, de radioman.
1: Totaal niet.
0: Ik zeg helemaal niet. Je hebt bij Veronica gezeten en bij Radio Noord-Holland. Weet je, Johan wordt ook gewoon 's ochtends wakker, hoor. Dus,
3: Johan is ook maar een mens. En dat is een dominee, die is ook maar een mens.
0: Ja, daarom. Dus,
1: weet je het zeker?
0: Ja, iedereen is gewoon een mens. Oh. Dus dat. En wij gaan door naar de volgende plaat. We gaan naar de BZN, de band zonder naam. En verzoekjes altijd nog welkom via 0527 688910. Kom maar binnen met je doedelzakken.

0: waar zijn die handjes?
1: Ja.
0: Ergens. Lekker van links naar rechts, jongens.
2: Zeg, Jouke.
0: Dat is mijn naam. Dat
2: ik wil mijn gehoor nog wel wat langer houden.
0: Ja.
2: Ik vind het wel erg hard aan. Dat kan ook beneden liggen in de kast.
0: Ik weet niet wat ze in die kast hebben uitgesproken.
3: Nou,
0: zal
3: niet.
0: Ik eens even kijken?
2: Ja, doe het even.
3: Pas op dat je er niet uitkomt.
2: Ah! Ik kom overal uit.
3: Oké.
2: Nou ja, wat een geschreeuw, joh.
0: Hey. Ja. Ik kom niet meer bij.
2: Nou.
0: Mam. Goed hè, mensen, het is weer zover. Het is tijd weer voor het meest bijzondere radioprogramma met een bijzondere itemen. Iets waar u zich altijd op wacht. Het is namelijk weer tijd voor, is er nog nieuws van de camping?
3: Ja, dit keer was er nieuws over stroopwafels.
0: Stroopwafels?
3: Ja.
0: Stroopwafels?
3: Want
0: amazing stroopwafels?
3: Ja, zoiets.
0: Amazing!
3: Op vakantiepark Urkenbosch is gisteren een onderzoek gestart naar een reeks opmerkelijke verdwijning. Er gaat niet om mensen, maar om stroopwafels. Meerdere gasten melden dat hun pak stroopwafels 's avonds nog vol was, maar de volgende ochtend leeg. De directie heeft inmiddels een speciale onderzoeksteam opgesteld. Natuurlijk werd ik als eerste ondervraagd. Het eerste werd ik als ondervraagd met de volgende vraag: waar zijn al die stroopwafels gebleven, Jordi? Ik zei, ik snoei alleen struiken, geen stroopwafels. De beheerder en /eigenaar Daniel reageerde verrast. We hebben veel meegemaakt op het park, maar dit is wel iets heel nieuws. De vrijwilliger Bas die denkt een oplossing te hebben. Volgens mij verdwijnen ze niet zomaar. Volgens mij wordt er gewoon opgegeten. Ondertussen zijn de beveiligingsmaatregelen aangescherpt. Gasten worden geadviseerd om hun stroopwafels niet onbeheerd achter te laten en verdachte personen met kruimels rondom de mond direct te melden. Een woordvoerder van de camping kon nog geen verdachte aanwijzen, maar verbaasde wel het volgende. De voorraad in de campingwinkel opvallend snel leeg was. Het laatste nieuws tijdens het schrijven van dit bericht is opnieuw een pak stroopwafels verdwenen. Ooggetuigen melden dat de dader nog reeds op de camping verblijft. Wordt dus vervolgd.
0: Ja, ik zou
1: de rubriek, Jordi. Niet de rubriek, de verhalen die nergens over gaan.
3: Ja, ik vind het wel ergens over gaan. Het gaat over een pak stroopwafels.
0: Willen jullie even jullie stroopwafel houden?
3: Ja.
1: Het is een pak stroopwafels van mijn hart, in ieder geval.
3: Ja,
0: ja, inderdaad.
3: Je zou maar gehecht zijn aan die stroopwafels.
0: Ja, maar hebben jullie het wel eens opgevallen? Dat als je eenmaal een stroopwafel begint en dan staat zo'n pak op tafel.
3: Is die zo leeg.
0: Dat je denkt van, ah, die tweede is ook wel lekker.
3: Het ligt eraan welke stroopwafelmerk. Want ik heb die van de Jumbo wel eens gehad. En vergeleken met de echte, dan heb ik liever de echte.
0: Ja, maar je hebt ze ook wel eens. Dan is het gewoon karton met een beetje stroop ertussen.
3: En dat. Of je breekt je tanden.
0: Ja, dat kan ook. Maar dan heb ik zoiets van, en dan, wil je nog een stroopwafel? Nee, dank je. Dat is hetzelfde als van, ik heb een hele lange tijd heb ik Fanta gedronken. Vond ik super lekker.
3: Ja.
0: En dan was ik op een gegeven moment bij vrienden. En die hadden dus Fanta gehaald. Van de Lidl. De light variant. En toen zeg ik van, ja, maar deze is niet lekker. Ja, wij vonden het ook wel raar, want wij vonden deze ook niet te pruimen. We vonden het wel raar dat je sinaas lekker zo vond. Maar ja, deze is niet lekker inderdaad. Dus dat. Het gebeurt, hè. Ja. Het overkomt je. Je doet er verder niks aan.
3: Dat dus.
0: Ja. Ja. Wat zit jij te doen, Jan-Hendrik? Je bent zo even aan het zoeken en...
2: Nou, ik was even een appje aan het versturen.
0: Wie is de gelukkige?
2: Niemand.
1: De producer is druk met allerlei dingen.
0: Je bent, je bent aan het versturen, maar je zegt niemand.
2: Ik had een wat oudere vrouw, die had een vraag en die heb ik beantwoord. En die heb ik doorverwezen naar Jan Pasterkamp.
3: Oh.
2: Dus.
3: Jij bent nu ook een secretaris, of hoe noem je dat?
0: Ja, gewoon een receptionist is hij. Dus als je nou de brandweer belt, dan krijg je een aan de lijn.
2: Ja, ik ben begonnen als koffiejochie Burk FM, dus dan kan dat er ook nog wel bij.
0: Ja, waarom
3: de functie
0: niet,
3: wordt steeds groter en uitgebreider.
0: Of weer kleiner, hè? Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, dat kan ook.
0: Ja. Roei, nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, ik ga je ook eventjes op mijn telefoon zitten en dingetjes versturen.
0: Ook
1: even wat berichtjes sturen.
0: Ook naar een oude vrouw?
1: Ja, nou, die weten wel dingen, hoor. Die kennen trucjes, ja, zeker. Ja.
3: Ja.
0: Maar die hebben ook de encyclopedie gelezen en zo, dus die weten wel het een en ander.
1: Nou, deze vrouw is wel erg oud. Haar geboortecertificaat was in Romeinse cijfers.
3: Het is, dat ene meisje kunnen we het niet vragen.
0: Nou, je het hebt. Je hebt het over een meisje waar je het tegen moet zeggen, zeker.
3: Weet ik niet.
0: Ja, ik weet niet. Ik ga hem in ieder geval aanzetten. Volgens mij is het wel de hippe versie. Ja. Ongeveer een half uurtje zijn we op Urk FM. Blijf voor de rest lekker luisteren. En handjes in de lucht. Feest maar lekker mee van links naar rechts. Het is Arjon Oostrom met Zeg Eens Meisje. Tot 10 uur Hollands Glorie op Urk FM.

0: is al daar aangebroken. U zult er allemaal weer recht voor gaan zitten.
1: Uiteraard.
0: Na het welbekende inspiratiebron Jan Hendrik Knolle van zijn Koningsdag.
1: Oh, dat heeft, me wel, heeft ons wel aan het denken gezegd. Een verrijking voor het programma.
0: Juist, inderdaad. We gaan over het hebben. Verhalen die nergens over gaan.
1: Ja, dit keer was ik in Preston Palace.
2: Oh, echt waar?
3: Nou, hebben we niet verwacht.
0: Oh. Nou, wat leuk zeg. Ja. Kom je nooit,
1: hè? Ik denk dat ik daar ook eens een keertje langs ga.
0: Ja.
1: En ik was er op de overdekte kermis. En daar heb ik gesproken met meneer Klapwijk. Want die staat er bij de draaimolens. Op de kermis daar, op de overdekte kermis. En ik had er een leuk praatje met hem. Ik heb het interviewtje met hem gehouden. En ik heb het ook even opgenomen. Ja, nou, dat draai dat maar even. Dat past wel bij het interview. Dat draaien we nu eventjes als volgt af. Meneer Klapwijk, vertelt u eens. Hoe bevalt u dat zo, dat draaimolen op zich?
4: Ik zal u eerlijk zeggen. Ik word er kotsmisselijk van. Al die jongeren, al die schreeuwende jongeren. Daar moeten ze er weer op. En daar moeten ze er weer af. Ja, en dan moet ik iedere keer weer roepen. Rustig een beetje daar, rustig een beetje. Blijf van dat paard af. En ze maken van alles stuk. Het is vreselijk met al die schreeuwende jongeren. Daar moeten ze erop. En dan moeten ze er weer af. En dan moeten ze weer naar de wc. En dan laten ze het allemaal weer op de draaimolen lopen. En dan is het rondje weer te kort. En dan is het rondje weer te lang. Het is niet meer normaal meer. Oh, het is... Het bevalt u eigenlijk niet zo erg, eigenlijk.
5: Ik word er stapel met shocken van. Dan komen er weer vaders zeuren. Van, is het rondje niet te kort? En we zullen wel nog een keer. Ik ken het niet voor niks. Nou, voor niks kennen ze alleen maar met de gakbal. Maar niet in de draaimolen, zeg ik altijd. En ze maken veel stuk. Ze maken veel stuk. En zeuren. De paarden moeten harder. De paarden moeten harder. Nou, van mijn paard. Ik mag leiden dat ze eraf lazeren. Dat ze een poot breken, zeg ik altijd. Laatst brak er toevallig nog eentje zijn poot. Ja, van het paard dan.
1: Oh, interessant, interessant zeg. U bent dus nu dus de draaimolen-exploitant. Zijn er ook dingen die u liever had gedaan dan draaimolen-exploitant?
5: Ik mag bijzonder graag een checkje draaien. Daar ben ik wel gek op.
1: Ja. Nu heeft mijn collega Jan van Zanten de bel ook een stuk gemaakt, zie ik.
5: Ja, dat is even lekker. Nou kan ik niet afbellen. Nou blijft je draaien in die molen. Ja, je moet er wel afblijven, Van Zanten.
1: Ja, neem me niet kwalijk, meneer Klapwijk. Dan moet de directie van Urkeven dat maar weer verantwoorden. Ik zie het hoofd van Dokkum al weer voor me. Nou, tot slot. Kunnen we misschien nog een plaatje voor u draaien?
5: Nee, alsjeblieft. Gaat u alsjeblieft geen plaatje van me draaien? De hele dag draaien ze hier plaatjes. Ik word achterlijk van al die plaatjes. U mag wel een plaatje van me opzetten, maar draaien niet.
1: Nee. Nou, goed, oké. Tenslotte nog een vraag. Als u dit achter de rug heeft, dat draaimolen, wat gaat u dan doen van uw beroep?
5: Waarschijnlijk word ik een schroevendraaier.
1: Nou, duidelijk. Leuk verhaal. Ik zou zeggen, meneer Klapwijk, nog een fijne avond en tot de volgende keer.

hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: twee uur lang onzin op je radio. Ja. Ah, wat jammer nou. Ah.
1: Dat die onzin afgelopen is, of dat jammer is dat ze nou iets leuks hadden te luisteren.
0: Nu komt het allerleukste natuurlijk, hè. Ligt eraan wat er is.
1: Ligt eraan wat er is ingezonden.
0: Ik weet niet wat er allemaal ingezonden is, maar we zijn in ieder geval wel aan het uitzenden.
1: Ja.
2: Nee, er zijn weer heel veel leuke moppen en raadsels ingezonden. Dan maak je maar niet druk. Dat komt helemaal
1: leuk, hè?
2: Een leuke afsluiting weer van het programma.
0: Ja. Nou, over grappen gesproken.
2: Oh, dat komt.
0: Mijn nichtje is bij een visbedrijf gaan beginnen werken.
2: Ja,
0: op de afdeling inklaringen.
2: Ja.
0: Want dan hoeft ze niks uit te voeren.
3: Ha, ha, ha.
0: Dus dat.
2: Ja.
0: Zullen we de Lieutenant Kitchen erbij halen?
2: Nu we toch eventjes over niks uit te voeren. Ook een mopje, zeg maar. Wat is het toppunt van werkloosheid?
0: Toppunt van werkloosheid?
2: Ik heb hem volgens mij vorige week ook al verteld. Of de week ervoor.
0: Geen idee.
2: Een ambtenaar in de WW. Maar dat is een bonus. We beginnen met de bonus.
0: Ja.
2: Want we hebben natuurlijk diverse inzendingen. Bijvoorbeeld van Siep Strijkwijzer. Ah, die is ook leuk. Ze zingen en je krijgt er het zuur van.
0: Ze zingen en je krijgt er het zuur van?
2: Ja. Het Augurker Mannenkoor. Ja, is hij goed?
0: Super. Super slecht.
3: Zo fout.
0: Echt, volgende.
2: Ja. Jullie winnen er snel doorheen, hè? Is zo slecht allemaal.
0: Nee, dat niet hoor, dat niet.
2: Nou, ingezonden door Bas Blaf. Een zangeres die gewend is om met palen om te gaan.
0: Zangeres zonder paal?
2: Nee, Anita Haaien. Ik zie Johnny kijken, Anita Haaien. Ken je Anita Meijer?
1: Ja.
2: Oh, gelukkig. Hey, anders is er sprake van een generatie, ik geloof.
0: Dat is sowieso al, volgens mij.
2: Nee, dan merk je niks meer op de radio. Ingezonden door Kees Hondenbrood. Ah, die is ook leuk. Het is lekker om te eten en je knijpt je ogen ervan dicht.
0: Het is lekker om te eten en je knijpt je ogen van dicht?
2: En je knijpt je ogen ervan dicht.
0: Geen idee.
2: Een Japannenkoek.
0: Nou, ik ben blij dat het publiek het leuk vindt. Echt serieus, man.
2: Oh, dat is ook een oude gouden ouwe. Ingezonden door Ron Lampenkap. Het zong en het werkte zwart.
0: Het zong en het werkte zwart.
2: Ja. André Beunhazes.
3: Niet leuk.
2: Dan ingezonden door Albert Keuter.
0: Ja!
1: Hij komt er nou eindelijk weer terug.
0: Dat is wel een grap op zich. Dat Albert Keuter een mop heeft gezet.
2: Ik vind het echt slecht voor het programma. Dat de man met die hele slechte persoonlijkheid, die dubieuze uitstraling, dat hij iedere keer weer met moppen door de fireball heen komt.
0: Ja.
2: Maar goed, ik lees hem toch even voor. Hij is best wel aardig trouwens. Een voetbalclub die in de olie zit.
0: Voetbalclub die in de olie zit.
2: Die in de olie zit.
0: Geen idee.
2: OPEC Zwolle. OPEC Zwolle.
0: Ja. Ik wil niet echt meeveren, hè?
2: Ja, ik denk dat we even moeten stoppen, anders krijgen mensen echt last van een buik.
1: Ik denk dat er een nieuwe rubriek aankomt, probeer je ons aan het lachen te maken.
2: Ja, nee, het zijn er te veel. Het doet gewoon pijn nu bij mij. Vervolgens doe ik, heb nu 5 van die mopjes. Doe misschien de volgende keer 3 of zo. Ik krijg wel eens klachten van mensen die zeggen van, het is te veel, weet je.
1: Te veel slecht of te veel goed?
2: Nee, ze vallen echt van de stoel en ze hebben zich niet goed vastgesnoerd. En dan vallen ze weer om en ja, liggen ze op de grond. Komen ze niet meer overeind. Hè? Moeten zich vasthouden aan het kleed.
0: En je hebt het of niet, hè?
1: Nou, heeft jou ook nog een mopje?
0: Nee, ik weet niet of Roy al klaar is.
2: Nee, dat waren ze alle 5. Mij is gevraagd, niet te veel, niet te veel. Want het is anders slecht voor de gezondheid van de mensen.
0: Nou, ik zat net
2: te
0: brullen in mijn hoofd. Maar ik kon hem dus niet meer voor de geest halen. Dus sorry, ik had wel veel. Ik kost wel pijn en moeite om die one-liners allemaal te doen. Vond ze wel weer leuk deze keer.
1: Ik vind het wel grappig. We hebben het over mopjes. Maar volgens mij zijn de enigen die de mopjes aanraken de schoonmaaksters.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou ja, hier in ieder geval niet.
2: Okay. Is goed,
0: nou mensen, ik ga mijn bedankrondje doen. Jan Hendrik, bedankt weer voor de productie.
3: Ja, nou ja. Jouke weer bedankt voor het bedienen van al onze knopjes.
2: Doe jij, Jordi, jouw bedankt, want anders dan hoef ik het niet meer te doen zo meteen. Ja, jou ook bedankt dan alvast. Ja, goed.
0: Dus Jordi, ook weer bedankt voor je input.
1: Alsjeblieft.
0: Welke input, weten we nog steeds niet, maar je hebt in ieder geval input gebracht.
1: Input zonder naam.
0: Ja, dat dus netjes gedaan. Ik ben heel blij met je. Fijn dat je elke woensdag toch weer de moed verzint. En bij elkaar kan rapen om deze kant op te komen. Ja. Heel fijn. En natuurlijk Roy als laatste. Ook super bedankt natuurlijk. Hè. Fijn dat je er bent.
2: Het was niks.
0: Nee.
2: Letterlijk, het was echt helemaal
0: volgende week twijfelt even of ik er ben. Misschien wel, misschien niet.
1: Dit wordt weer zo'n agenda punt.
0: Dus, en dan die week erop. We hebben alweer de laatste uitzending vanaf de camping, mannen.
2: Oh, wat met de camping? Stoeltjes bijschuiven en...
1: Vanaf een andere plek, toch?
0: Nee, misschien... Ik wil nou wel een beetje meer in het zicht staan. Als mensen aankomen, dan maar de apparatuur onder de stof. Dat maakt mij niet meer uit.
2: Met de link, de trilling, hoe je dat deed, dat dan, wat die link staat. Maar die kinderen
1: Starlink.
2: Starlink.
0: Ja, met Starlink. Ja. Ik heb me nu een eigen Starlink besteld.
1: Nou.
0: En die ligt gewoon plat op de grond.
1: Oh, daar kunnen kinderen gewoon overheen lopen.
0: Okay. Dus dat is niet de bedoeling dat je er overheen loopt natuurlijk, maar
2: dan
0: gaat het wel gebeuren.
1: Of ze gaan hem als, noem je dat, zo'n matrasje, zo'n zwembadmatrasje gebruiken.
0: Het is niet te hopen. Als een surfplankje. Ja. Ik denk dat ik gewoon een stickertje plak met afblijven. Niet aankomen.
1: Zou maar een heel groot stickertje doen.
2: Die stickers waren misschien ook een idee voor op die lamp, zeg maar, in het zwembad.
0: Ja.
2: Niet aankomen. Heurige jeugd, alsjeblieft niet vernielen.
0: Ja.
1: Ik weet niet dat het veel nut heeft.
0: Wil je het niet doen, alsjeblieft?
2: Ik zou er erg verdrietig van worden, hoor, als je dat doet.
0: Nou ja. In ieder geval, volgende week gaan we weer een feestje houden, toch mensen, of niet?
3: Zeker.
0: Uiteraard. Inderdaad. Nou, tot volgende week.
3: Oef. Tot volgende week.
0: Hoi.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 docenten, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
1: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
0: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
2: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
0: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
3: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
4: En het heet De Koninklijke Trein.
3: Om in te stappen.
4: En snel weg te wezen.
3: En mee te gaan.
4: En het kost helemaal niks.

Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie weer afgestemd hebben op ons programma. Zijn jullie al wakker? Fijn hè? Het is vakantie en velen zullen wel weg zijn. Maar toch is er een speciaal programma voor de thuisblijvers. Gewoon lekker genieten van mooie muziek en een bijbelverhaal, maar vooral meedoen. Lekker zingen en springen en huppelen, want we hebben vrij en tijd voor leuke dingen.

0: Dat was een mooi begin. Samen zingen en springen is goed voor je lijf en je lichaam. Je krijgt er juist meer energie door. Vorige week heb je ook al over Mozes kunnen horen. Vandaag gaat het verhaal verder. En Mozes heeft ook moed en lef nodig om te doen wat God zegt. Dat is niet altijd makkelijk hoor, maar hij kiest ervoor om te gehoorzamen. En dat is een goede keuze.
1: Wanneer ik in de put zit, alleen.

Het verhaal van vandaag heet Mozes de schaapherder. En je kunt het vinden in Exodus 2. Mozes is nu 40 jaar. Iedereen in Egypte kent prins Mozes, de zoon van de prinses. Maar Mozes weet wel beter. Hij weet heel goed dat de prinses niet zijn echte moeder is. Zijn echte moeder woont in een klein huisje in Goshen. En zijn vader moet hard werken voor de farao. En zijn broer Aaron moet dat ook. Alle Israëlieten moeten heel hard werken voor de farao. En de farao is de koning van Egypte. De mensen die altijd in Egypte hebben gewoond, heten Egyptenaren. Zij horen in het land Egypte. Maar de Israëlieten horen eigenlijk niet in het land Egypte. De Israëlieten zijn de kleinkinderen van Jacob. En Jacob woonde vroeger in een ander land, in het land Kanaan. En de Heere God heeft vroeger aan Jacob beloofd dat zijn kleinkinderen weer naar Kanaan mogen. Maar dat kunnen ze nu helemaal niet. Ze zijn allemaal slaven van die gemene farao. Ze kunnen niet eens doen wat ze zelf willen. Nee, ze moeten hard werken voor farao, stenen bakken en muren bouwen voor een grote stad. De mannen van Egypte, de Egyptenaren, zij zijn de baas. En ze staan er met de zweep bij. Als een man van Israël, een Israëliet, niet hard genoeg werkt, dan slaat de Egyptenaren met de zweep. Wat erg, hè?

Mozes hoeft niet hard te werken, want het is net of Mozes ook een Egyptenaar is. Dat denken de mensen tenminste, maar dat is niet zo. Mozes is een Israëliet. Nee, Mozes de prins hoeft geen stenen te bakken en hoeft ook geen muren te bouwen. Vroeger vond hij het wel leuk om prins te zijn en om in een mooi paleis te wonen. Maar nu moet hij steeds aan zijn familie, de Israëlieten, denken. Hij wandelt vaak naar de plek waar de Israëlieten werken. Hij ziet dat ze met de zweep worden geslagen en dan wordt Mozes boos en verdrietig. Moet dat nu altijd zo doorgaan? Kon hij maar hen maar helpen? Op een dag wandelt Mozes weer naar de plek waar de Israëlieten werken. Eén man is zo moe. Hij kan haast niet meer werken. Maar hij moet. Een Egyptenaar slaat hem hard met de zweep. Dan wordt Mozes toch zo boos. Hij pakt de Egyptenaar beet en slaat hem dood. Daar ligt de Egyptenaar, dood op de grond. Mozes schrikt ervan. Als farao toch hoort dat Mozes een Egyptenaar heeft doodgeslagen, dan zal hij woedend zijn. Dan zal farao hem ook wel doodmaken. En niemand mag weten wat hij heeft gedaan. Vlug graaft hij een gat in de grond en verstopt de dode Egyptenaar onder het zand. Gelukkig, niemand heeft het gezien, denkt hij. De volgende dag gaat Mozes weer bij de Israëlieten kijken. En weer ziet hij twee mannen die ruzie maken. En de ene man slaat de andere. Maar nu is het geen Egyptenaar die een Israëliet slaat. Nee, nu zijn het twee Israëlieten die samen vechten. Wordt Mozes nu ook erg boos? Nee, hij wordt wel heel erg verdrietig. Hij gaat naar de vechtende mannen toe en zegt: wat doen jullie? Jullie moeten niet samen vechten. Dat is niet goed. Een van de vechtende mannen kijkt hem brutaal aan en zegt: waar bemoei jij je mee? Wil jij de baas spelen over ons? Of wil je mij ook doodslaan misschien? Gisteren heb je die Egyptenaar toch doodgeslagen? Dat was jij toch? Oh, wat schrikt Mozes. De mensen weten dus wel wat hij gisteren heeft gedaan. Ze hebben het gezien. Nou, dan hoort farao het natuurlijk ook. Ja, farao hoort het ook. En hij zegt tegen zijn knechten: grijp Mozes en gooi hem in de gevangenis. De knechten gaan op zoek naar Mozes, maar ze kunnen hem nergens vinden. Mozes is heel hard weggelopen. Weg uit Egypte. Heel ver weg. Naar een ander land. Daar kan farao hem niet pakken.

Mozes loopt steeds verder. Als hij bij een waterput komt, gaat hij wat uitrusten en water drinken. Na een poosje komen er 7 meisjes met hun schapen bij de put. De dieren hebben dorst. De meisjes halen water uit de put en doen dat in de drinkbakken die erbij staan. De schapen lopen naar de bakken om te drinken. Maar opeens komen er herders aan, ook met hun schapen. Het zijn geen aardige herders. Ze jagen de meisjes met hun schapen weg en ze zeggen: wij willen eerst onze schapen water geven. Komen jullie straks maar terug. Dan wordt Mozes toch weer zo boos. Hij gaat naar de herders toe en zegt: die meisjes daar, die waren hier het eerst. Zij mogen dus eerst hun schapen water geven. Wegwezen jullie. De herders zijn bang voor Mozes. Ze gaan vlug weer weg met hun schapen. En Mozes helpt de meisjes, zodat ze gauw klaar zijn. En als de meisjes thuiskomen, vertellen ze alles aan hun vader Jethro. En Jethro zegt: hebben jullie die man zomaar bij de put laten zitten? Dat is ook niet aardig. Ga er gauw weer naartoe en vraag of hij bij ons komt eten. Een van de meisjes haalt Mozes op. En dan eet Mozes bij Jethro. Hij blijft daar ook slapen. Hij blijft er zelfs wonen. En hij gaat bij Jethro werken. Hij past op het vee van Jethro. Mozes is nu een herder. Een schaapherder is hij geworden. Dat is wel wat anders dan een prins in een paleis, hè? En Mozes vindt Zippora, een van de dochters van Jethro, wel heel erg aardig. En met haar gaat hij trouwen. Ze krijgen 2 kinderen, 2 jongens.

Voor Mozes is het een hele opluchting om thuis te zijn. De plaats die God voor hem had bedoeld, dat is de beste plek. Hij houdt heel veel van Zippora en is dankbaar dat hij bij hun mag wonen. Het land Egypte was niet langer veilig voor hem na de moord op de Egyptenaar. En eigenlijk was hij nu een vluchteling.

Wel bijzonder hoe zo voor Mozes wordt gezorgd, hè? Zo is onze God. En zo zorgt hij ook voor jou. Als het goed gaat, maar ook als het fout gaat. Altijd is hij daar. En altijd kun je bij God terecht. God heeft nooit vakantie. Net zoals wij dat nu wel hebben. Dat is wel een supergaaf idee, hè? Dat je altijd bij God terecht kunt. Juist nu, in de vakantietijd, is God er ook. Ook op de plek waar je nu bent. Of je nu thuis bent, of dat je mensen kent die op vakantie zijn. Ook God is daar. Altijd is hij om je heen. En altijd staat hij bij je en altijd staat hij naast je. Vergeet dat vooral niet, dat God er altijd is. Op welke plek jij ook bent, ook hij is daar. Ik wens jullie nog een hele fijne vakantie. Geniet daar vooral van. Veel zomerzon en God zegen en liefde wens ik jullie toe.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond, luisteraars. Fijn dat u radio of internet weer heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM. Om vanavond naar ons programma Ziekentroost te luisteren. Van harte welkom allemaal. Ook onze trouwe luisteraars uit de Talma, Kompas en het Dok. En natuurlijk onze vele luisteraars buiten Urk, allemaal van harte welkom. En we hopen dat u vanavond zult genieten van de mooie psalmen en geestelijke liederen. Dus we gaan beginnen met de verzoekjes. En dat betekent dat u kunt bellen. Voor alle zieken, eenzamen, jarigen en allen die bemoediging nodig hebben. En voor onze babes, bessies, opa's en oma's. Ons telefoonnummer is 68 89 10. Vanavond zit mijn zus Aartje klaar om uw verzoekjes aan te nemen. En u kunt ook naar ons mailen naar ziekentroost@urkfm.nl. Vanavond zal Klaas Hendrik de techniek gaan verzorgen. En Pieter zal er vanavond weer voor zorgen dat uw verzoekje in het systeem komt te staan. Maar we lezen natuurlijk eerst een mooi gedicht. En met het oog op het heilige avondmaal wat in verschillende kerken wordt gevierd aanstaande zondag, heb ik ook een mooi gedicht bij opgezocht. En daar staat dan ook boven: voorbereiding op het heilig avondmaal. En dat is een gedicht van Janine Goud. En we wensen u allen natuurlijk een gezegende en luisterrijke avond toe.

Heer, hoe kan ik tot u naderen voor uw heilig aangezicht? Gij wilt toch uw volk vergaderen aan uw tafel aangericht? Heer, beproef dan van omhoog en sla uit gena uw oog op mijn klagen en mijn zuchten, dat ik toch tot u zou vluchten. In mij wordt geen goed gevonden. Heer, u ziet mijn hart toch aan. Steeds tekort en zoveel zonden. Hoe kan ik voor u bestaan? Schenk geloof dat het kostbaar lam ook mijn zonden op zich nam en mijn schuld heeft weggedragen om het eeuwig welbehagen. Heer, wil brood en wijn nog schenken aan uw tafel, ook aan mij, opdat ik toch zal gedenken, schuld verzoend en zuivert gij. Dan werk gij toch na veel smart, ook de dankbaarheid in het hart. Ik hoop op u en slaat oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven.

We hebben geluisterd naar Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. En het was een opname uit de Emmanuelkerk. En het volgende mooie lied, die gaan we draaien voor Rikkelt Woord, de geestelijke verzorger. En die krijgt dit namens meneer Meijer uit de Golfslag in Emmeloord. En meneer Meijer, we vonden het gisteren hartstikke gezellig bij je. En natuurlijk de hartelijke groeten uit de studio weer. En we gaan luisteren naar het mooie lied. En dat wordt gezongen door de 1600 mannen. Heer, wees mijn gids.

voor Jan Woord, die vandaag jarig is en vandaag ook geslaagd is. Van harte gefeliciteerd, Jan. En ook voor alle andere geslaagden, van harte gefeliciteerd. En voor degene die nog een erkansing mogen krijgen, allemaal heel veel succes. En we gaan luisteren naar Remco Hackert met het lied Breng dank aan de eeuwige.

voor de familie Hoekstra-Bakker en voor Karin Schral Hoekstra. Een muzikale bemoediging met de woorden van Psalm 138 en daarvan de versen 3 en 4. En dat wordt gezongen door het Ongeroens.

voor onze trouwe luisteraar Gerrit Broekhuizen uit Kampen. Gerrit, de hartelijke groeten vanuit de studio hier. En fijn dat je vanavond weer met ons meeluistert. En we draaien het mooie lied, wat je zelf ook heel mooi vindt. En dat is het lied Daar ruist langs de wolken. En dat is een mannenzang vanuit Urk.

voor Jannetje Meun, die morgen 90 jaar hoopt te worden. Jannetje, je vriendinnen wensen je samen met Antje alle goeds voor je nieuwe leven, Chatou. En dat doen ze met het mooie lied Leid vriendelijk licht. En dat wordt gezongen door de Rukkerzangers.

Voor alle luisteraars en het team van Zieke Troost, een hartelijke groet van Puk en Marianne. En ze hadden het mooie lied aangevraagd. Wat zal die wereld mooi zijn op die dag? Die hebben we ook wel opgezocht. En natuurlijk ook de hartelijke groeten vanuit de studio. En we gaan luisteren naar het Krempensmannenkoor met een solo van Mirjam. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag?

voor Yvonne en Nettie en Klaasje Boort en Ida Bos. Jullie krijgen het mooie lied aangeboden. En het werd een samenzang met het zangetje, maar we hebben maar 4 liederen van het zangetje helaas. Dus de zingende zeeman, die gaat het dus zingen. Jezus is wachtend.

Een toekomst vol van hoop. En dat lied gaan we draaien voor Hendria en de kinderen. Vader Zoer en Tini Zoer en de kinderen. En die krijgen jullie van Teun en Ali. En de 1600 mannen vanuit Katwijk aan Zee gaan dit mooie lied voor jullie zingen.

voor Loes en Ente, Albertje en Enkien en Loes van harte beterschap. En we gaan luisteren naar Psalm 122 en daarvan de versen 1 en 2. En dat is een massale samenzang vanuit Maassluis.

voor Puk en Marianne, Attie en Barry en Geertje en Trientje. En ook voor Jenny van Meindert. Voor jullie het mooie lied Kom tot het feest. En het wordt gezongen door Crescendo.

Voor Jan van onze site, Nelly en Lub en Tjeerd en de kinderen, die krijgen dit lied aangeboden van de broers en zussen. En we gaan luisteren naar de Urkerzangers met het lied Blijf bij mij, Heer.

voor dominee Bos en mevrouw Bos en dominee en mevrouw Bredenhof. Dit krijgen jullie aangeboden namens de hervormde gemeente De Ark. En we gaan luisteren naar het Ongeroemisch met psalm 89 en daarvan de versen 1 en 3.

voor Pita Keuter. Heel veel sterkte en we denken aan je. En dit lied krijg je van je ooms en tantes. En we gaan luisteren naar Psalm 25 en daarvan de versen 2 en 6. En dat wordt gezongen door Eiland Urk.

voor Jannetje Meun. Jannetje, van harte gefeliciteerd met je 90ste verjaardag. Samen met je zus Antje nog een gezegende levens... Ik weet niet wat hier staat, maar het zal wel levensjarven zijn. De hartelijke groeten met psalm 68 vers 10 en 16. En dat is een samenzang.

voor alle zieken, bedroefden en eenzame mensen en het team van Ziekentroost. Die krijgen dit aangeboden van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar mijn vader Kees Post en Kobi Bakker met het lied Mijn Jezus, ik hou van u.

Voor Pita Keuter. Je moeder wens je heel veel sterkte toe en veel liefst. En dat doet je moeder met Psalm 43 en daarvan de versen 1, 3 en 4. En dat wordt gezongen door Halleluja.

Voor Ditty en de kinderen en Jan en Nani en de kinderen. Jullie krijgen dit lied aangeboden van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar het Urker Gemengkoor Emmanuel met het lied Heer, ik kom tot u.

voor de familie Blom en Klaas van der Meer en de kinderen en Mientje en de kinderen en Jenny van Mindert. Jullie krijgen dit van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar het Lemster Mannenkoor met het lied Neem Heer mijn beide handen.

Ja, luisteraars, we zijn toegekomen aan ons laatste verzoek van vanavond. En dan wil ik met elkaar afsluiten uit 1 Petrus 4 en daarvan de versen 10 en 11. En daar staat dan bovendien elkaar. En het laatste verzoek gaan we draaien voor de gemeente Maranatha. Een gezegende avondmaalzondag toegewenst namens de gemeentekring De Schakel. En we gaan luisteren naar Psalm 73 en daarvan de versen 1 en 13. En dat is een samenzang vanuit Hasselt.

1 Petrus 4, de versen 10 en 11. Een iegelijk gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen als goede uitdelers der menigtelijke genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in allen geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in der eeuwigheid. Amen. Christen zijn vreemdelingen en dat betekent in veel opzichten een bepaalde eenzaamheid. Maar dat niet alleen. Christen vormen ook een nieuwe gemeenschap van kinderen van God. Ze mogen in een gezin van een hemelse vader elkaar ontvangen als broeders en zusters. Tot geloof komen betekent dat je veel verliest en dat je veel krijgt. In de versen die we vanavond gelezen hebben, geeft Petrus aan hoe we dat tastbaar en merkbaar voor elkaar kunnen maken. Het is door elkaar te dienen, met wat God ons geeft, heilzame woorden spreken namens Hem, waardoor de ander gebouwd wordt, bemoedigd, heilzame daden verrichten waar de ander echt iets aan heeft en waarvoor God de kracht geeft. Petrus roept ons hier dus op om maar niet af te wachten tot de ander zich om ons bekommert, maar om zelf onze verantwoordelijkheid te nemen, zoals Jezus heeft gezegd, en zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Dat lukt door hoe langer hoe meer te ontdekken en te ervaren dat God zich om ons bekommert. Geven is bij God doorgeven.

Ja, luisteraars, zo zijn we weer aan het einde gekomen van ons programma Ziekentroost. Wij willen u weer hartelijk bedanken voor het luisteren en het aanvragen van de verzoekjes. En zo de Heer het wil en we leven, tot volgende week donderdag. En volgende week is trouwens ook onze laatste uitzending en dan gaan we 8 weken de zomerstop in. En we wensen u natuurlijk nog een hele fijne avond en voor straks een hele goede nachtrust. En we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht hoor.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroete vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.